0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab 1000 liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

doornemen, brommers kieken, modder happen en ondertussen van alles uitspoken. Het is weer Zwarte Cross. Volg alles via gld.nl/zwartecross.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Marnix, dankjewel. Een hele goede morgen in dit bijzondere weekend in Gelderland met de Zwarte Cross en natuurlijk vandaag de start van de Vierdaagse Feesten. We laten je daar op allerlei manieren van meegenieten. Op de radio is het vooral fijne muziek en straks heb ik een goede tip voor je mocht je gaan meedoen aan de Vierdaagse de komende week.
0: Gelderland. Zin in Zaterdag.

zit zo eens even naar het actuele weer te kijken en het wordt eigenlijk best wel aangenaam de komende dagen. Dat is goed nieuws voor de vierdaagse lopers. Ook vandaag wordt het vandaag zo'n 19 tot 22 graden in de Steeg. Nu al 15 graden boven Leeuwen, 17,5 graden. Dit is Zin in Zaterdag bij Radio Gelderland. We zijn er tot 10 uur en zometeen, dat zal zijn om iets voor 19:30, dan gaan we het hebben over deze datum en gaan we terug naar 1918. Toen werd er een bijzondere persoon geboren. Wie dat is en waarom vandaag, dat ga je allemaal horen. Draaien we ook een toepasselijke plaat bij. Het is de plaat van de dag om je even wat inspiratie te geven voor jouw plaat van de dag. Als jij een plaat van de dag hebt door een speciale gebeurtenis en je wil daarbij een plaat aanvragen, dan is dat van harte welkom. Kun je de Omroep Gelderland app even voor gebruiken. En je mag me uiteraard mailen. Dat is andre@gld.nl. De hoofdpunten van het Gelders nieuws hebben we straks om 19:30 uiteraard. En we kijken even op onze site, want er staat ook weer genoeg nieuws op. En daar doen we even straks een kleine greep uit. En natuurlijk heel veel muziek. Een dansklassieker komt er zo meteen aan van Marcia Hines. En Your Love Still Brings Me To My Knees. Maar eerst even wat fijne country en toch een beetje popmuziek van de Eagles bij Radio Gelderland. Lying Eyes.

Dit is toch muziek waarin je zin krijgt in zaterdag. En misschien krijg je ook wel zin in de Vierdaagse feesten. Ga je daar nog naartoe? Ja? Heb ik straks nog wat leuk nieuws voor je. Maar ook als je mee gaat doen aan de Vierdaagse, heb ik zometeen wat voor je. Ik heb even een duik genomen. In onze site staat van alles op. Onder andere Transdev, die zegt klaar te zijn voor de drukte. Maar de echte proef die komt pas na de zomer. De vervoerder achter RR Reis ontkent opstartproblemen, ondanks meldingen van busuitval en storingen bij het in- en uitchecken. Reizigersorganisatie ROC-OV is voorzichtig positief, maar zegt dat pas met de normale dienstregeling duidelijk wordt hoe goed het nieuwe busnet echt draait. En de Vierdaagse feesten, ik zei het net al, die beginnen vandaag. En door afsluitingen is de fiets of het openbaar vervoer de snelste manier om in Nijmegen te komen. Er rijden extra treinen en nachtbussen, terwijl automobilisten het advies krijgen gebruik te maken van de PNR-terreinen buiten het centrum. De organisatie roept bezoekers dan ook op om vooraf een terugreis af te spreken en onderweg oog te hebben voor elkaar. En dan nog die handige tip. Als je gaat meelopen aan die 108e Nijmeegse Vierdaagse, of als je gewoon een fanatieke wandelaar bent, want dan doe je er goed aan om een harde lacrossebal in je tas te stoppen. Fysiotherapeut Elke Habrake uit Lent legt op onze site uit dat het lichaam bij vermoeidheid of pijntjes automatisch gaat compenseren, waardoor bindweefsel verkleeft en er blessures ontstaan in rug, knieën of heupen. En dat balletje, dat kan je dan weer helpen om er bovenop te komen. Dit en nog veel meer nieuws, echt nog veel meer nieuws, is te vinden op gld.nl.

0: Een te grappige videoclip die erbij zit met acteur Chevy Chase, die het hele nummer playbackt. En Paul Simon die staat een beetje voor jou doedel erbij.
1: De plaat bij de dag.
0: You Can Call Me El bij Radio Gelderland. Het is bijna 5 minuten voor 7:30 geworden. De hoofdpunten van het Gelders nieuws komen er zo meteen aan. Maar eerst nog even de plaat bij de dag. Willy die kwam er al mee. Die appt ons altijd trouw elke zaterdag. En deze had ik er zelf ook al bij gevonden, Willy. Als je nog een andere gebeurtenis hebt, dat geldt ook voor jou thuis, waarbij je een plaat wil aanvragen, laat het maar weten, dan gaan we die in het volgende uur dan draaien. Een plaat bij de dag bij een belangrijke gebeurtenis. Dat mag bij jezelf in de omgeving zijn als je daar wat speciaals over kwijt wilt. En die plaat erbij als herinnering hebt bijvoorbeeld, of als het gewoon een nieuwsfeit is, hè. Dat kan natuurlijk ook. Misschien heb je daar herinneringen aan. Misschien aan de oude Vierdaagse feesten bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen, of aan de Vierdaagse. Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag me uiteraard altijd even mailen. Komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. andre@gld.nl. Maar eerst even die plaat van de dag van dit uur. Vandaag in 1918 werd Nelson Mandela geboren. En ter ere van zijn geboortedag riepen de Verenigde Naties deze datum uit tot internationale Nelson Mandela-dag. De dag staat in het teken van de strijd voor vrede en sociale rechtvaardigheid. En de oproep is om wereldwijd 67 minuten van je tijd te besteden aan vrijwilligerswerk om zoiets goeds te doen voor een ander. Het is als symbool voor de 67 jaar die Mandela aan deze strijd wijdde. Nou, welke plaat kunnen we daar dan beter bij draaien dan de special a.k.a.
1: De plaat bij de dag.

0: Vandaag in 1918 werd deze legende geboren. Nelson Mandela en de Special AKA. Die had in de jaren 80 een hele grote hit mee. Weet je hoe laat het inmiddels is? Het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Doetinchem is het 16,5 graden en boven Leeuwen 17,5. Het weer in Gelderland dit weekend is het overal minder warm dan de voorgaande dagen, met temperaturen van 19 tot 22 graden en een noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. Een cabrio is afgelopen nacht in een sloot beland langs de Woudweg tussen Voorthuizen en Nijkerk. De bestuurder was na het ongeval niet meer aanwezig en de politie onderzoekt de zaak verder. En dit weekend is er in Gelderland van alles te doen, zoals een grote kofferbakverkoop in Apeldoorn en een speciale vierdaagse mis in Groesbeek. De opbrengst van die verkoop trouwens in Apeldoorn die gaat naar hulptransporten voor landen als Oekraïne, Roemenië en Moldavië. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. Ik zit nog eens even te kijken. De A30 die is al heel lang dicht richting Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Dat komt door wegwerkzaamheden. Mocht je hier op vakantie zijn en je wil je gaan verplaatsen, hou er even rekening mee. Hè? Gelderlanders die weten dit al lang, want het zit al heel erg lang dicht. Het is 7:58. Veel muziek in Zin in Zaterdag. En straks over een minuutje of 20, dan spreken we de mensen van Weerplaza. Gaan we het weer doornemen? Ik zei het net al, het wordt iets minder warm. Maar hoe dat de rest van de week zich gaat voortzetten, met name voor alle vierdaagse lopers, straks brengen we je op de hoogte.
1: Zin in Zaterdag.

Bruno Mars bij Radio Gelderland en natuurlijk Just The Way You Are. Ik zit dus even op onze site te kijken. Ik heb wat leuks voor je. Ik heb echt wat leuks. Ik zal het er even bij pakken. Het gaat over de snorkeldagen. Hou je een beetje van water? Nou, je kan deze dagen snorkelen aan de Busloze Laan in Buslo bij Voorst. Dat is een heel mooi gebied. Heb ik laatst een trouwerij van een vriend gehad. Echt mooi daar. En daar wordt namelijk meegedaan aan de zogeheten snorkeldagen. Die zijn in het leven geroepen om meer mensen kennis te laten maken met de onderwatersport. Iedereen vanaf 10

jaar in de bezit van zwemdiploma A mag meedoen aan het programma. Er zijn er 3 sessies vandaag. Om 9:30 is er eentje, om 12:00 en om 14:30. Het aanmelden, dat kan via onze site gld.nl. En een sessie duurt ongeveer 1,5 uur, waarin je uitleg krijgt en onder begeleiding het water ingaat. Dan weet je dat. Nou, dat is toch lekker. Even lekker onder water kijken met dit weer. Dat kan geen kwaad, denk ik. Draaien wij in de tussentijd iets anders. Oh, dit is fijn. Dit is Hot Chocolate en So You Win Again.

De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl.

toch mooi dat je onder andere de stem van Andrea Bocelli hoort. Hè? Ja, oh. Voetbal, voetbal, voetbal. Anderhalve maand het wereldkampioenschap voetbal. Heb je er nog veel van gezien? Ik ben helemaal niet zo'n voetballiefhebber, maar ik heb toch veel gezien, hoor. Valt me eigenlijk wel mee. Niet alle wedstrijden 's nachts, hoor. Ik ben wel 's nachts een keer uit geweest voor Oranje, dat wel. En de wedstrijden die dan als eerste zijn, zo rond een uurtje of 9... dat vind ik dan toch wel lekker om naar te kijken. Vanavond om 11 uur, dat is voor mij dan persoonlijk wat laat... want ik moet op zondagochtend natuurlijk weer om 10 uur present zijn... om jou mooie muziek te voorzien, hè, met de verzoeken in muziekcadeau. Frankrijk-Engeland, de troostfinale en de hele finale, ja, die ga ik wel kijken. Die is dan morgen om een uurtje of 9. Dan is Spanje tegen Argentinië. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Zometeen gaan we praten met Weerplaza. Een van de mensen daar die gaat ons voorzien van het laatste weer van vandaag. En natuurlijk voor de komende dagen brengen we je helemaal op de hoogte. Dit is Chai Coltrane.

0: 9 minuten voor 8 is het geworden bij Radio Gelderland en Chai Coltrane en You Were My Friend. Nou, een van de grootste vrienden, dat is natuurlijk de meteoroloog van de radio, zullen we maar zeggen. Berend van Straat is dat vanmorgen. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. We kijken naar buiten. En ja, we hadden het er net buiten de uitzending al over. Ik vind het toch een stuk prettiger nu het wat minder warm is.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik vind dat ook echt... Ik ben niet zo van dat... Kijk, een gaatje of 25, een zonnetje erbij vind ik heerlijk. Maar veel warmer dan dat hoeft van mij niet per se. En de afgelopen weken was het natuurlijk soms wel heel heet. Dus ik vind het wel lekker inderdaad, die verkoeling die er deze dagen is.
0: Ja. Ja, precies. Het is dus wat afgekoeld. Want hoe warm wordt het vandaag?
1: Ja, vandaag wordt het ongeveer zo'n 19 graden vlak aan zee. Dus dat is wel echt wel een stuk frisser dan de voorgaande periode. Tot lokaal misschien nog wel een 23 graden in de provincie bij jullie. Dus ja, dat is eigenlijk helemaal niet gek natuurlijk voor de tijd van het jaar. Maar ja, wel een stuk minder warm dan die zomerse reeks die we min of wel achter de rug hebben.
0: Ja, ja. Harde wind ook.
1: Ook wel een windje inderdaad vandaag. Op dit moment valt het nog mee, maar vanmiddag komt er toch wel een matige tot in de open gebieden een vrij krachtige noordwestenwind te staan. Dus dat is een windkracht 5. En dat ga je echt wel merken in combinatie met die temperaturen die dus al wat lager uitvallen. En ook maar weinig zonneuren vandaag. Misschien dat we vanmiddag hier en daar de zon wel eventjes gaan zien. Maar de bevolking die blijft echt wel de overhand houden. Dus dat wordt wel echt even een ander weertype dan dat we inmiddels gewend zijn. Maar je kan prima gewoon naar buiten voor een wandeling om even lekker uit te gaan waaien hoor.
0: Zeker. Ja, en de ramen tegen elkaar openzetten met windkracht 5 moet dat wel lukken, denk ik, hè?
1: Zeker, ja. Ja. Ja, om even die laatste warmte uit dit huis te krijgen, is het een ideaal moment om inderdaad alles even open te zetten.
0: Ja, ja, precies. En als laatste nog even, want over een uur dan spreken we elkaar weer, gaan we wat verder in op de komende week. Maar als we dan even kijken naar vanavond.
1: Vanavond ziet er best prima uit, hoor. Ja, dan krijgen we te maken met wat meer opklaring in de loop van de avond. Dus dan gaan we de zon nog eventjes zien. Het is overal droog en de temperatuur die ligt nog wel voor een groot gedeelte van de avond rond de 20 graden. In de loop van de avond gaat het dan afkoelen. En dan vannacht krijgen we te maken met temperaturen die gaan dalen naar zo'n 13 tot 15 graden op de meeste plekken. Ook dan blijft het gewoon droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. Dus ja, dat ziet er allemaal best prima uit.
0: Kijk, dat is goed nieuws. Berend, we spreken je over een uurtje weer. En dan nemen we de komende week even met elkaar door.

Het is ook een leuke zomerse plaat van André van Duin. Meestal wordt Als de zon schijnt aangevraagd. Maar deze hebben we nog maar een keer uit de kast gehaald. Want het is zomer van, inderdaad, ik zei het al, André van Duin. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur en straks...

0: Radio Gelderland.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
2: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
1: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Marnix, dankjewel. Een hele goede morgen. Ja, koffie en muziek, dat is een fijne combinatie om jouw zaterdag mee te beginnen. Doe mij maar een bakkie zwart, dan krijg jij zometeen Gilbert O'Sullivan van mij. En oh ja, ik laat je nog weten wat er in de kranten vandaag te vinden is. En we hebben die plaat van de dag. Is er een gebeurtenis vandaag die bij jou persoonlijk heeft gespeeld? En hoort daar een mooie plaat bij? Een verdrietige plaat, een ontroerende plaat, een vrolijke plaat? Het mag allemaal. Geef het maar door via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders gewoon even mij mailen. Dat is andre@gld.nl.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
8: Mijnleesbril.nl.
9: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
10: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
11: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
0: Zin in Zaterdag.

Zo, in de tussentijd zetten we maar even een bakje koffie. Gilbert O'Sullivan en Matrimony om 8:08 bij Radio Gelderland. Leuk dat je erbij bent. We zijn er met de kranten zometeen. Ik ga je zometeen iets vertellen over luxe spijbelen. Dat bestaat en is een officiële term. En wat het inhoudt, dat hoor je zometeen. Na Donna Summer onder andere.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Terug naar 1967 bij Radio Gelderland met Manfred Mann en Haha, zet de clown. Ik heb een krantenoverzicht voor je. Het blijkt dat steeds meer kinderen in Apeldoorn school missen om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen. Dat noemen ze ook wel het luxuspijbelen. Vorig jaar ging het om 67 leerlingen. Dat was het hoogste aantal in 5 jaar. En de ouders riskeren bij herhaling een boete die kan oplopen tot €200 per kind per dag. De 22-jarige BMX'er Michelle Wissing uit Ulft maakt dit weekend haar WK-debuut bij de elite, kort na het onverwachte overlijden van haar vader. Hij was haar grootste supporter en overleed vorige maand op 51-jarige leeftijd. Wissing wil hem eren met een plek in de WK-finale. En ze zegt ook, ik denk dat hij vanuit de hemel meekijkt. En de Neder-Betuwe blijft permanente bewoning van vakantieparken verbieden, ondanks nieuwe plannen van het kabinet. De gemeente zet de handhaving op de parken Rivierendal in Ochten en Betuwse Hofjes in Kesteren onverminderd voort. Volgens de gemeente is het nieuwe beleid van minister Boekholt geen verplichting, maar slechts een mogelijkheid.

0: Loop even naar de keuken en smeer een boterham. Ja, het is zaterdag, het mag allemaal iets luxer, hoor.
1: Een croissantje.
0: Als we het daar toch over hebben. Ik neem je even mee naar Frankrijk, want vandaag in 1971 en vandaag in 1976, dus kortom 50 en 55 jaar geleden, hebben we het over de eeuwige tweede. Weet je wie dat nog was? Ja, dat was Joop Zoetemelk. In 71 won Eddy Merckx de Ronde van Frankrijk. Joop werd tweede. En in 1976 gebeurde hem hetzelfde, want toen werd de Belgische wielrenner Lucien van Impe winnaar van de Ronde van Frankrijk. Of we dan toch maar iets vrolijks willen draaien wat met de Tour de France te maken heeft. Nou ja...

Annie, Willy en Henk die duiden mij op dit nieuwsfeit van de eeuwige tweede van Joop Zoetemelk en daarom Davien en A Bicyclet hier bij Radio Gelderland. De hoofdpunten van het Gelders nieuws, ik heb ze zo meteen voor je. Doen we naar deze dansklassieker van Lindsay de Paul en dit is Shoot.

0: Dit is Radio Gelderland. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
1: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Klein-Amsterdam is het nu 17,1 graden en in Westervoort 18 graden. Het weer in Gelderland. Dit weekend is het overal minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt dit weekend zo'n 19 tot 22 graden bij een noordwestenwindkracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. Een voorbijganger vond afgelopen nacht een zwaar beschadigde cabrio in een sloot langs de Woudweg tussen Voorthuizen en Nijkerk. De bestuurder was verdwenen en de politie onderzoekt waarom hij er vandoor ging. En Nijmegen maakt zich op voor de 108e Vierdaagse met een frisse wandelweek in het vooruitzicht. Weerman Roland Arens die adviseert regenkleding mee te nemen op Roze Woensdag vanwege de kans op buien. Dit en veel meer lees je op onze site gld.nl en via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A15 Gorkum richting Nijmegen bij knooppunt Deil naar de A2. Richting Utrecht, daar vinden op dit moment bergingswerkzaamheden plaats. De verbindingsweg is dicht. Je kunt keren bij afrit Meteren, dus afrit 30A. En de verwachte eindtijd is ongeveer over een half uurtje. Ik hoop het met je mee, dan rijdt alles gewoon weer door. Ik heb wat leuke agendatips voor je. Als je een beetje rust wilt tijdens de Vierdaagse Week, dan heb ik een mooie ontsnappingsmogelijkheid voor je. Ga ik allemaal met je delen. En uiteraard nemen we het weer even door met onze weerman van Weerplaza. Berend van Straten is dat. En dan gaan we de komende dagen ook even met je doornemen. Het wordt wat minder warm en het gaat zelfs een beetje...

0: Bol.com. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Ik vind het leuk als jullie me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
8: Zin in Zaterdag. André Kuiper.
9: Farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

Ja, deze man die gaat heel erg goed in de top 40 onder andere. Alex Waring en Passenger bij Radio Gelderland. Ik zit even te kijken, want er is weer van alles te doen dit weekend. Morgen ook, dan is er namelijk bellenblaaskunst te zien. Dat vindt plaats in het Sonsbeekpark in Arnhem. Dan wordt het evenement zeldzaam mooi gehouden. Dat is een markt waar handgemaakte producten worden verkocht. Daarnaast is er live muziek en daar komt hij, treedt kunstenaar Frans van de Kamp op. Hij kan namelijk enorm goed bellen blazen en geeft tijdens zeldzaam mooi demonstraties hiervan. Het evenement begint om 11 uur morgen vroeg en duurt tot een uurtje of 6. En tijdens de vierdaagse feesten die vandaag van start gaan, is er van alles te doen in Nijmegen. Als je tijdens de drukte even tot rust wil komen, dan kun je morgen yoga-sessies volgen in het Kronenburgpark. Om 10 uur, om 11 uur, en dat duurt dan zo een kwartiertje, kun je meedoen. 11:15 ook nog, 11:15 hebben ze dat ook nog. Ze zeggen wel, de organisatie dan, neem zelf even een matje mee, dat is wel handig. Maar ja, dan denk ik ook, dan moet je daar naartoe, moet je een matje gaan meenemen. En daarna verder feesten met een matje onder je arm, moet je weer terug naar de auto. En dan, ja, ze adviseren om met het openbaar vervoer te komen, of met de fiets. Waar moet je nou met dat matje, joh? Ja, nou ja, goed, het zal wel aan mij liggen, maar dat is niet helemaal praktisch. Maar wel lekker tot rust komen, met een matje. Als je nog een goede tip hebt, laat me weten, hoor. Goed zo.

Nederlandse muziek uit 1980. Solution en It's Only Just Begun. Zometeen gaan we het weer doornemen met Weerplaza, Berend van Straten. Maar eerst muziek voor de Vierdaagse feesten. Dit is Justin de Wit.

0: Samen met onze, ja, ik mag wel zeggen onze Rutger van Barneveld stond deze Justin de Wild in de megatent van de Zwarte Cross. En het dak ging eraf. Heb je het niet gezien? Moet je even de uitzending terugkijken van TV Gelderland van de Zwarte Cross van gisteren. Echt leuk, ja. Het is 9:10 geworden. We gaan naar weer Plaza. Berend van Straten. Berend, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is vandaag en de komende week wat minder warm, hè?
1: Klopt inderdaad, ja. Dat merken we vandaag al. Temperaturen op dit moment zo rond de graad of 17 op de meeste plekken. En heel veel warmer dan dat gaat het vandaag ook niet worden. Er gaat echt nog wel wat bij komen. Maar ik verwacht temperaturen die vanmiddag zo rond een graad of 22 uit gaan komen. Dus van zomerse temperaturen is inmiddels geen sprake meer in de provincie. Flink wat bewolking ook op dit moment. Vanmiddag kunnen we hier en daar in Gelderland dan de zon wel eventjes gaan zien. Maar zon overgrote wordt het zeker niet. En in combinatie met ook al een stevige noordwestenwind die er komt te staan, voelt het ook echt wel wat minder warm aan.
0: Ja, nou was het de afgelopen nacht volgens mij een graad of 15 of zo. Maar wordt het dan ook weer veel kouder 's nachts?
1: Het gaat wel wat meer afkoelen dan de afgelopen periode inderdaad, ja. Maar echt koud wordt het niet, alhoewel het zeker vanaf de nacht naar in de nieuwe week, nacht naar maandag, nacht naar dinsdag, hier en daar wel kan afkoelen naar temperaturen zo rond een graad of 10. Dus dat is echt wel frisjes. Zeker natuurlijk met het oog ook op de Vierdaagse die dinsdag van start gaat. Voor die vroege lopers, want die beginnen natuurlijk voor zonsondergang. Ja, dan kan het echt wel, echt wel fris zijn. Dus die moeten wel rekening mee houden dat ze tijdens de eerste uurtjes misschien zelfs wel een vestje nodig hebben.
0: Hoe warm is het dan?
1: Ja, ik denk op het koudste moment van de dag. En dat is ook wanneer ze actief zijn. Hè? Want rond een uur of 4, 5 uur 's ochtends is dat. Of eigenlijk in de nacht. Dan kan het zo nu dan in de omgeving van Nijmegen wel net even onder de 10 graden uitkomen. Zo'n graadje of 8, 9.
0: Oh, dat is wel koud.
1: Dat is, ja. Ja, dat is echt wel frisjes. Ja, temperaturen die we lang niet gezien hebben. Maar goed, de temperatuur loopt dan ook wel weer snel op, hoor.
0: Ja, want hoe gaat het dan verder tijdens die Vierdaagse? Blijft dat een beetje zo?
1: Nou, het is eigenlijk wel ideaal wanderweer zoals het er nu naar uitziet, hoor. Want de temperatuur die gaat zeker tijdens de eerste dagen oplopen op dinsdag dus naar een graad of 22, 23 op het warmste moment van de dag. Flink wat bewolking wel, maar ook af en toe een zonnetje. Dus voor een wandel, voor de Vierdaagse is dat eigenlijk gewoon ideaal weer om die route af te leggen. De dagen daarna ziet het er naar uit dat het zeker tot woensdag ook zo gaat of 23 blijft. Misschien dat het de laatste twee dagen ietsje warmer wordt. Maar van hitte lijkt geen sprake, dus het ziet er echt wel gunstig uit.
0: Ja. Berend van Straten, dankjewel. We spreken je over een uur weer.
1: Yes, tot zo.

0: Je hoort de zomer. Op Radio Gelderland.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Alweer je leesbril kwijt?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Het grootste assortiment leesbrillen.
6: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
10: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Katrien, dankjewel. Ook voor Katrien een kopje koffie natuurlijk. En neem er zelf ook nog één thuis. De radio staat aan, de muziek is gezellig en het is een mooie opstart van je zaterdag. Over een uurtje, dan is er Jan de Hoop. En tot die tijd gaan we onder andere terug naar het museum van de jaren 80. Ga ik je zo meteen meer over vertellen. Maar eerst wat files en vertragingen van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen bij knooppunt Deil naar de A2 richting Utrecht. Daar zijn nog steeds bergingswerkzaamheden aan de gang. De verbindingsweg is daar dicht. Je kunt keren bij afrit Meteren, dat is afrit 30A. En het verwacht wel dat het nu zo'n beetje opgelost zou moeten zijn. Dus ja. Nou, we hopen dat dat inderdaad het geval is. Het museum van de jaren 80, ik zei het net al. We gaan terug naar een belangrijke gebeurtenis die de computerwereld destijds op zijn kop zette. Namelijk een computer die op dat moment, je kan het je bijna niet meer voorstellen, bereikbaar werd voor iedereen met een hele spectaculaire introductie. Hoor je straks over een kwartiertje.
13: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
14: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
13: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
24: Zin in Zaterdag.

0: is toch een hele tijd geleden dat er een stapel kranten hier werd binnengebracht.
1: Ja.
0: En die geur van dat papier. Ja, ik heb zelf zo'n 10 jaar voor de krant gewerkt. En ja, die geur die ga je missen op een gegeven moment. En dan komt die stapel kranten die komt hier binnen. De zaterdagbijlagen is er allemaal bij. En dat ruikt al gewoon lekker. Dat nodigt al uit om te lezen. Ja, ik vind dat heerlijk. Maar goed, iedereen heeft recht op een afwijking, zullen we maar zeggen. Het is 10 minuten over 9. Over een minuutje of 5, dan gaan we terug naar het museum van de jaren 80.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Fijne muziek om je zaterdag mee op te starten met Radio Gelderland. Of je nou op vakantie bent in onze provincie of er gewoon in lekker woont. Het is toch fijn, hè? Stevie Wonder en I Do, I Do. Ik loop even naar de deur toe. Ja, ik openmaken dat ding. Want, loop maar even mee naar boven. Ik ga je iets leuks laten zien. Let op. In ons museum van de jaren 80 klinkt wat, loop maar even mee. Kom maar. Ja. Oké, kijk, daar zijn we aangekomen. We gaan terug naar het jaar 1984. Apple zette namelijk de computerwereld op zijn kop met de introductie van de Macintosh. Computers waren tot dan toe vooral ingewikkelde apparaten waarop je commando's moest intypen. En de Mac, zoals we die tegenwoordig noemden, die maakte het werken met de muis en icoontjes in één keer heel eenvoudig. En tijdens een legendarische presentatie van Steve Jobs destijds sprak de computer zelfs het publiek toe, iets wat destijds bijna science fiction leek. Weet je wat die kostte, de Macintosh, de allereerste? Die kostte bijna $2500, dus reken maar even terug. Dat is best een hoop geld, hè? En die had minder geheugen dan dat een foto tegenwoordig aan pixels aan data in beslag neemt. En toch legde hij wel de basis voor de manier waarop we vandaag de dag nog steeds met computers werkten. En ze hadden een mooie introductie, ik zei het al, maar ze hadden ook een hele mooie reclamespot laten maken. Echt een hele lange ook. Revolutionair, bijna een speelfilm. En dit was het einde van die reclamespot.
1: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
2: Ze waren prachtig. De jaren 80.

0: René Schuurmans bij Radio Gelderland. Het laat de zon in je hart en die draaiden we toch met een speciale reden.
1: En daar is een reden voor.
0: Ja, want vandaag zijn de Vierdaagse feesten begonnen, hè? Dus een beetje vrolijkheid op de radio, dat mag dan wel. Zometeen weer serieuze zaken met de hoofdpunten van het Gelders nieuws. En dan is het alweer 9:30.

0: Radio Gelderland.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
5: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
5: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
6: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
7: 9:58. Je luistert naar Radio Gelderland. In Beltrum is het nu 17,8 graden. En in Bergharen 18,8. Het weer in Gelderland. Dit weekend is het overal minder warm dan de voorgaande dagen. Het wordt dit weekend zo'n 19 tot 22 graden bij een noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Nijmegen zijn twee mensen gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de Groene Straat. De auto botste tegen een boom en werd terug de rijbaan opgeslingerd. De politie onderzoekt de oorzaak. Op de Zwarte Cross heeft stuntman Laurent Arabito zijn enkel gebroken bij een katapultsprong, waardoor alle stunts zijn afgelast. De organisatie prijst de prestaties van de stuntmannen en hoopt op een spoedig herstel. Dit en meer Gelders nieuws vind je op onze site gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Dat waren de hoofdpunten. Zometeen gaan we nog uitgebreid stilstaan bij het weer. Dat doen we met de mensen van Weerplaza. Berend van Straten zal dat zijn. En natuurlijk nog een half uur met fijne muziek. Zometeen heb ik de Pointer Sisters voor je.
8: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk.

0: op licentietogo.com/radio.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Zin in zaterdag.

Bijna 9:45 geworden bij Radio Gelderland. Zometeen gaan we even praten met Jan de Hoop. Van 10 tot 12, de Hoop op zaterdag. En wat erin zit, dat hoor je natuurlijk van hemzelf zometeen. Naast de ambachtelijk uitgekozen muziek. Ja, maar dat gaan we zometeen allemaal horen. Nog even 2 agendatips. Ik heb wat leuks. Ik kreeg net wat binnen van Ben Mouw van het Erfgoedplatform in Apeldoorn. Ben, leuk dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. En ook leuk dat je even wat met ons deelt. Want vanmiddag geeft het orkest van de Koninklijke Marechaussee het jaarlijkse traditionele Oranjeparkconcert. En vanwege het 150-jarig bestaan van dat park zal er ook een speciale gast zijn. Namelijk niemand minder dan Waylon. Die treedt daar op. En het leuke is, je hoeft geen entree te betalen. Je kunt er gewoon gratis naartoe. En ik heb een keer een concert, wat zeg ik, 2 inmiddels van Waylon meegemaakt. En dat is niet verkeerd. Dus dat is wel de moeite waard om even naar Apeldoorn te gaan. Vanaf 2:30 kun je er terecht. En het concert begint om 2:00 dus in het Oranjepark. Met een speciaal programma dus. Het orkest van de Koninklijke Marechaussee. Samen met special guest Waylon. 2:00 dus vanmiddag. En dan nog een vierdaagse mis, want vandaag wordt die gehouden. Een speciale vierdaagse mis in de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek. En de viering die om 7:00 vanavond begint is bedoeld voor mensen die de komende week de Nijmeegse Vierdaagse gaan lopen, maar ook voor jou als supporter. Pastoor Alois van Veldhoven die zegent zowel de wandelaars die naar de mis komen als hun wandelschoenen. Er wordt dan ook gevraagd om deze wandelschoenen mee te nemen.

0: ons Zweeds huisorkest ABBA en Take a Chance on Me bij Radio Gelderland. We gaan naar Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemorgen nogmaals.
1: Ja, goedemorgen, daar zijn we.
0: Ja, goedemorgen. Het is allemaal wat koeler, het is allemaal wat frisser, maar het is wel lekker, hè?
1: Ik denk dat de meeste mensen het helemaal niet zo heel erg vinden, inderdaad. Nee, we hebben natuurlijk een ronduit zomerse periode achter de rug. Maar inmiddels is het een stuk koeler. Temperaturen op dit moment rond een graad of 18, flink wat bewolking. En vanmiddag wordt het op de meeste plekken een graad of 22. Ook dan heeft de bewolking nog wel de over, want af en toe breekt de zon even door. Maar het is echt wel een ander weertype dan de voorgaande dagen. Maar goed, het is nog steeds gewoon heerlijk weer om lekker de deur uit te trekken. Want neerslag, dat staat vandaag ook niet op programma.
0: Kijk, dat is dan wel weer fijn. Moet ik het dekbed weer pakken? Kan het laken weer aan de kant vannacht?
1: Nou, dat denk ik niet hoor. Dat is, op zich is het vannacht koelt het af naar een graad of 15. Op de meeste plekken in de provincie is het eigenlijk wel een ideaal moment om even alle ramen van je huis open te zetten. Om die warmte van de afgelopen weken nog wat verder uit je huis te krijgen. Dus het ziet er eigenlijk allemaal wel aangenaam uit. En de komende nachten is dat een beetje hetzelfde verhaal. Koelt het wel flink af, zeker vanaf de nacht naar maandag worden de nachten echt wel wat frisser. Met temperaturen zo nu en dan zelfs rond de graad of 10. Zeker voor de vroege mensen die bijvoorbeeld de Vierdaagse gaan lopen, ja, kan het dan echt wel eventjes aan de frisse kant zijn.
0: Ja, ja. Dus een tussenjasje is dan niet verkeerd?
1: Nee. Een jasje of vestje is tijdens de eerste uren denk ik echt wel nodig. Want dan kan de temperatuur zo nu en dan dus rond die 10 graden uitkomen in de loop van de ochtend. Als de zon dan opkomt, dan stijgt de temperatuur wel snel. Ja. En overdag krijgen ze dan te maken met temperaturen zo rond de graad of 22. Maar ook dat zijn eigenlijk wel ideale temperaturen voor de Vierdaagse.
0: Precies, voor de lopers in ieder geval ideale temperaturen. En voor de feestgangers, hè, tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten, toch ook wel dat jasje mee dan, hè?
1: Ja, zeker wel. Ja, nou, zoals ik overdag tussen de 20 en 23 graden. Die feesten zijn dit weekend natuurlijk ook al gaande.
0: Ja.
1: En voor de late feestvieders, die doen er ook wel goed aan om een jasje mee te nemen. Okay. Want in de loop van de avond duikt die temperatuur wel onder de 15 graden. Ja.
0: Onder de 15 graden, kijk, dan is dat heel verstandig. Berend, dankjewel.
1: Tot de volgende.
0: En tot de volgende weer.
1: Doei.
0: Hoi. Berend van Straten van Weerplaza. Zometeen even praten met Jan de Hoop over de hoop op zaterdag. Zometeen vanaf 10 uur.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ah, kijk, daar gaat hij. Zo, we gaan eens even kijken naar Jan de Hoop. Nou ja, kijken, we gaan er vooral naar luisteren straks.
1: Ja, ja. Het is best wel knap dat je een liedje kan zingen terwijl je met een frisse schoolslag bezig bent.
0: Ja, ik vind het toch wel knap als je dat kan. Ja, je heet dan ook niet voor niets Teddy Swims natuurlijk, hè?
1: Even onder water af en toe.
0: Ja, ja. Nou ja, jij zit niet onder water, hè? Nee. Want zometeen weer leuke muziek en zo. Wat ga je nog meer doen?
1: Ja, nou, Carla is hier, want Cindy is nog steeds in Zeeland op vakantie. Als die vrouwen eenmaal vakantie
2: nemen... Ja, dan komen ze nooit meer terug.
1: Ze nooit meer terug.
2: Maar goed, ik pas even op het winkeltje van Cindy.
1: We hebben het spel Ontdek ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, we hebben het Gelderse weer. De hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week is deze week de stroopwafel. Je hebt het al kunnen proeven, hè?
0: Ja, heel heerlijk.
1: Ja, ja. In de stroothop Jan Klaassen van Rob de Nijs. Dat heerlijke plaatje. En de heerlijke, je zei het ook al net, ambachtelijk uitgekozen muziek. Kortom, het wordt weer... Dolle pret.
0: Nou, ik wou net zeggen, dat kan niet meer stuk. Over dolle pret gesproken. Ja, zullen we deze dan maar even doen, Jan?
1: Gezellig.
0: Ja, dat is toch leuk, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja. Hé, Jan, succes zometeen, hè?
1: Dank je.
0: Jojo.
1: Doei.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl. Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
11: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
12: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Carla Verhagen.

0: 1975, Harpo. And you think you are a movie star now.
1: Wij zijn gewoon radiosterren.
0: Ja, ik maak wel eens een vlogje, maar we moeten het niet overdrijven. Een heerlijke start van de show. Ik zeg goedemorgen Gelderland en ver daarbuiten. Welkom bij de Hoop op Zaterdag. Goedemorgen Carla.
1: Goedemorgen Jan.
0: En heel grappig, goedemorgen Cindy.
2: Ja, goedemorgen Carla, goedemorgen Jan en goedemorgen Gelderland.
0: Ja, ja. Weliswaar op vakantie in Zeeland, maar je wilde toch even in de show. En wij willen dat natuurlijk ook.
2: Ja, jullie zijn er live bij, want ik ben in IJsendijken. Hier is de jaarmarkt en dat is een hele happening hier. Zojuist zijn er hier van die grote knollen echt voorbij gekomen met mannen en vrouwen in Friese klederdracht daarbovenop. Nu sta ik te kijken naar koetsen. Prachtige paarden, helemaal ingevlochten, die manen met allerlei mooie vlechten. En ook weer de Zeeuwse klederdracht daar met zijn kapjes en van die jurken en van die
0: een enkele sluiermuts.
2: Van die krullen, zeg maar, langs het haar. Je kent het wel.
0: Ja. Heb je het leuk daar?
2: Ja, het is heerlijk. We hebben natuurlijk een fantastische week gehad met heerlijk weer. Niet zo warm als bij jullie, maar echt gewoon heerlijk. Wel windkracht 5, dus we werden wel van het strand geblazen. Ach, ja. Dus ik heb geen scrub meer nodig, kan ik je zeggen. Ik heb een heel zacht huidje. Ja. En nu deze week, het is wat kouder. Het is 20 graden, windkracht 4. Het is bewolkt, maar dat mag de pret niet drukken, want het is hier gewoon heerlijk.
0: Niets wat een beetje thermisch ondergoed kan corrigeren.
2: Dus ik blijf nog
0: een week, Jan. Ja, heel goed, dan zien we je volgende week weer. Heel veel plezier daar.
2: Met de familie. Volgende week dan zit ik weer daar.
0: Ja.
2: Met de familie inderdaad. Ja.
0: Je hoort het allemaal hier, Cindy, live uit IJsendijken. We zijn echt overal, Carla.
1: Ja, inderdaad. Maar in IJsendijken ben je zelfs al bijna in België. Ja,
0: je kan zwaaien naar de Vlamingen.
1: Ja, makkelijk. Ja.
0: Wat hebben wij? We hebben het spel Ontdek ons plekje met die mok, hè? Waar Cindy ook op staat, het Gelderse weer met Berend van Straat. Het schijnt een beetje koud te zijn, dus in Zeeland. De hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week is de stroopwafel. We hebben nieuws over karamelzeezout.
1: Precies, ja. Daar gaan we ons eens even helemaal in verdiepen.
0: In de Schroothoop Jan Klaassen van Rob de Nijs. Plaatje komt uit 1973. En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: In schitterend pingpong stereo en met echte violen.
1: Mooi hoor.
0: Ja? Brooke Benton en Fools Rush In. Het is trouwens wel ander weer s'nachts ook. Ook hier in Gelderland.
1: Ja, gelukkig. Niet meer van die plaknachten.
0: De deur kan weer open.
1: Precies.
0: De airco kan uit.
1: De boel door laten waaien.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat gewoon blijft is het spelletje. Ben je er klaar voor?
1: Natuurlijk ben ik klaar voor het spelletje.
0: Staan alle kanalen open?
1: Ja.
0: Oh, dan gaan we het straks spelen. Het spel Ontdek ons plekje met die prachtige mok. Maar eerst uit België, Wiltura. Hij heeft het over mij, denk ik.

0: Cultura, dat is de Rob de Nijs van België. Sportpaleizen vol. Oh, daar is hij weer. Hij is minder gedisciplineerd dan Rob. Hij zong door mij heen, hoorde je dat? Ja, het is in Nederland nooit zo gelukt.
1: Nee, Wiltura, nee, dat maakt hier niet veel los. Nee.
0: In België was dat echt een grootheid.
1: Het is een held daar, ja.
0: Ik heb bij een Belgische zeezender gezeten, ooit Radio Mi Amigo. Dit lag op de Noordzee, dat schip. En daar was deze man echt... Ja, groter dan Rob de Nijs, denk ik, nog
1: dat
0: in België.
1: Dat weet ik wel zeker, ja.
0: Voor zover dat kan. Ja, is onze vriendin er ook weer vandaag?
2: Ontdek ons plekje.
0: Ze is zo trouwens. Ze komt iedere week hier naartoe om ons aan te kondigen. Het spel Ontdek ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok.
1: Wie wil hem niet?
0: Wie wil hem niet? Hij staat hier te glimmen in de studio. En je kan hem winnen als je raadt welk plekje we zoeken. Dit zijn de aanwijzingen.
1: Nou, vakmanschap was hier vroeger meesterschap.
0: Wat een aanwijzing zeg. Het is een vestingstad met een rijke geschiedenis uit de 80-jarige oorlog.
1: En het heeft historische vestingwerken.
0: Ja, heb je een Eureka-momentje? Gaat er al een belletje rinkelen? Mail dan terstond naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plek.

0: Ah, het slaat een beetje op de heupen, dit plaatje.
1: Lekker, hè?
0: Ja. Shakira en Burna Boy. En er was nogal een lengteverschil, begrijp
1: ik. Ja, want ik zat dat te kijken bij de opening van het WK. Want het is het WK-lied, hè? Toen dacht ik, wat is die Burna Boy groot? Dat blijkt wel mee te vallen. Die is 1,85 meter. Ja, het goede antwoord eigenlijk is, wat is Shakira klein?
0: Ja, 1,20 meter, geloof ik.
1: 1,57 meter, oh, dat is toch, niet veel.
0: Nee. Dat valt dan nog mee. Hij staat op de eerste plaats in de top 40.
1: Ja, dat is een enorme hit.
0: Ja. Krijgt trouwens dorst van plekje als extra aanwijzing. Oh, moet het niet te makkelijk maken, denk ik.
1: Nee.
0: Even een winderig hoekje in de show. Hier zijn de Cats en The One Way Wind. Dat is een mooi liedje.

0: Piet Veerman en de Cats. Stukje Volendam in Gelderland.
1: Zo is het.
0: En de One Way Wind. Het moment is daar. Mensen thuis zitten klaar met een kopje koffie. En hun eigen...
2: Het koekje van de week.
0: Zo is dat. Wij hebben vandaag stroopwafeltjes karamelzeezout.
1: Ja, heel klein, heel exclusief. Alhoewel karamelzeezout is langzamerhand niet meer zo heel exclusief.
0: Het zit overal in.
1: Overal, ja.
0: Ja, ik stel een vraag aan je, dan geef je antwoord. Waar komt het vandaan?
1: Oh, nou, het komt uit Frankrijk. Uit Frankrijk. Natuurlijk, ja. Het is ooit in de jaren 70, toen is Henri Ledoux... Dat is een
0: patissier.
1: Ja. Henri zelf. Ja. Die is daar toen al een beetje mee gaan experimenteren. Met klontjes zoute boter in zijn karamel. En dat werd toen gewoon een Breton streekproduct. Hè? De karamel au beurre salé.
0: Ja, en er zijn heel beroemde mensen die het graag eten.
1: Ja, Barack Obama. Die vindt dat ook lekker.
0: En Cara.
1: Ja. Zeker.
0: Kan een vraag ook, ja. We zijn ook benieuwd naar jullie koffiemomentjes. Hoe drink je de koffie? Zit er een smaakje in? Heb je een koekje erbij? En wat voor koekje dan? Misschien heb je het wel zelf gebakken. We willen fotootjes. We willen appjes. Ja. We willen mailtjes.
1: Jan@gld.nl.
0: En dan lezen wij het voor op de radio.
2: Het koekje van de week.

0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Geeft ruimte.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
11: Het is exact 11:30. In Bredevoort is het 18,7 en in Bemmel 19,7. Het weer en de hoofdpunten, Carla.
12: Ja, dit weekend is het overal wat minder warm dan de voorgaande dagen. De temperaturen komen uit op 19 tot 22 graden. Staat een noordwestenwind, kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een buitje. En het belangrijkste Gelders nieuws. Een voorbijganger vond afgelopen nacht een zwaar beschadigde cabrio in een sloot langs de Woudweg. Dat ligt tussen Voorthuizen en Nijkerk. Stuurder was verdwenen, maar de politie kon wel telefonisch contact leggen met de eigenaar en ging naar zijn huisadres. En in Nijmegen heeft een man zichzelf gefilmd terwijl hij een explosief afstak bij een portiek. Dat leidde tot een enorme explosie en een steekvlam. De verdachte vluchtte direct na de ontploffing en het vuur bleef nog een poosje branden. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
13: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
14: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
15: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
16: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
18: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
19: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
18: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
20: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Carla Verhagen. Radio Gelderland. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka.

0: Ja, ik denk dat we het redelijk makkelijk hadden gehaakt vandaag. Want het merendeel van de inzendingen heeft het tot nu toe goed. Er zitten maar echt maar een paar foute antwoorden. Nou,
1: gaan we de aanwijzingen nog een keer? Ontdek als plekje. Dus. Sorry, stop even op zijn staart. Nee, niet waar. Ja. Tenminste, de enige echte de hoop op zaterdag, Bok. Als je weet welk plekje we zoeken. Vakmanschap was hier vroeger meesterschap.
0: Ja, en het is een vestingstad met een rijke geschiedenis uit de 80-jarige oorlog.
1: En het heeft historische vestingwerken.
0: En het plekje gaat ook nog eens regelmatig terug naar 1627.
1: Ja, ook geen actieve herinnering aan.
0: Nee, niet zo. Nee.
1: Mocht je het weten. Mocht je een Eureka-momentje hebben, jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Andy Williams Music to Watch Girls By. Wonderlijk nieuws uit Frankrijk, Carla.
1: Nou, vertel.
0: 29-jarige mensen krijgen daar een brief van de overheid. Mm-hmm. Om ze te wijzen op hun vruchtbaarheid.
1: Pardon?
0: Ja, in verband met het dalende geboortecijfer in Frankrijk. Het is echt waar.
1: Meen je niet?
0: Ze kunnen ook gratis hun eicellen laten invriezen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nu heeft RTL het nieuwspanel even aan het werk gezet of dat ook wat voor Nederland zou zijn. Weinig enthousiasme.
1: Gek genoeg.
0: Hoe is het met de reacties?
1: Nou, die stromen letterlijk binnen. Vooral voor een ontdek je plekje natuurlijk. Heel veel mensen die doen mee. Maar we krijgen ook altijd van die gezellige berichten van mensen hoe ze zitten te luisteren.
0: Ja.
1: En zo kreeg ik ook een prachtige foto. Die is van Steven. Die was samen met zijn vrouw Iki lekker op pad. Lekker vroeg met hond Hidde. Nou, en dat is een zonsopgang. Echt een plaatje. Ach, wat hij gestuurd heeft. Helemaal leuk.
0: Maak ons onderdeel van je zaterdagmorgen. Jan@gld.nl. Spaanse muziek van Alvaro Soler. Dit is zo

0: Als Alvaro Soler op de radio is, gaat de zon automatisch schijnen, denk ik wel eens. Solo Parati was dat. Heerlijk, heerlijk. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Jan.
0: Ja, gaat de zon automatisch schijnen?
1: Nou, niet altijd. En vandaag is ook zo'n dag dat het toch wel moeilijk gaat worden, helaas. Ja, ja, we komen natuurlijk uit een zonnige periode. Dus we zijn wel wat zon gewend. Maar die bewolking die is vandaag toch wel hardnekkig. Maar vanmiddag kan die hier en daar wel even doorbreken, de zon. Temperatuur die valt ook wat lager uit dan de afgelopen periode. Op dit moment is het een graad of 19 op de meeste plekken. En vanmiddag wordt het zo'n 22 graden in de provincie. Ja. Dus het is echt wel wat minder warm dan voorheen.
0: Ja, we zitten op de grens van thermisch ondergoed.
1: Ja, precies.
0: Hier in Arnhem komt trouwens heel voorzichtig het zonnetje door.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, het is, ja. Ja, het is heel voorzichtig. Dat zal vanmiddag ook zo zijn.
0: En morgen?
1: Ja. Morgen gaan we de zon wel wat vaker zien. Zeker in de ochtend is dat het geval. In de middag ook wel flink wat wolkenvelden die over de provincie trekken. Maar het blijft opnieuw meest droog. Misschien uit dikkere bewolking hier en daar een spatje regen. Maar dat stelt nauwelijks iets voor. Er staat wel een stevige noordwestwind morgen. Ook vandaag is dat trouwens wel het geval vanmiddag. En morgen wordt het een graad of 21. Dus nog een graadje lager dan vandaag. Maar goed, ik denk dat niet heel veel mensen het heel erg vinden. Want het is ook wel lekker weer om lekker je huis te door te luchten. Zeker in de nachten koelt het flink af. En dan kan je die warmte van de afgelopen weken een beetje uit je huis krijgen.
0: Ja, en als je met de bungalowtent of de klapcaravan op de camping staat de komende week?
1: Ja, dan ziet het er prima uit hoor. Neerslag van betekenis staat niet op het programma. Dat is goed nieuws voor de vakantiegangen in eigen land. Slecht nieuws voor de natuur. Want die is inmiddels echt wel toe in de slok water natuurlijk. We zien de zon ook af en toe. En de temperatuur die blijft tot en met donderdag zo schommelen rond een graad of 22 in de provincie. Dus dat blijft enigszins aan de koele kant. Maar ook helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar. Woensdag moet je wel rekening houden met wat buien die over de provincie gaan trekken. En richting het volgende weekend heb ik het over vrijdag, zaterdag. Dan gaat het waarschijnlijk weer wat warm.
2: Ja, want je hebt het over die droogte. En die houdt al ontzettend lang aan. Echt watertekorten her en der. En ik hoor wel iets van buitjes in de loop van de week. Maar is dat een beetje genoeg om dat allemaal op te lossen?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Woensdag dus wel enkele buitjes. Maar dat zou hooguit gaan om op de meeste plekken misschien 3-4 millimeter. Dus ja, dat staat eigenlijk nauwelijks iets voor. We hebben echt een neerslagtekort die op sommige plekken wel bijna 200 millimeter bedraagt. Een neerslagtekort in de zomer is heel normaal hoor. Van 100 millimeter. Maar we zitten nu ruim in het dubbele op de meeste plekken. Ja. En het is echt gordroog aan het worden. Dus we hebben echt flink wat regen nodig. Komende week lijkt dat niet het geval. Misschien de week erna wel. We moeten wel rekening houden dat de droogtemaatregelen ook die steeds meer worden genomen alleen maar toegenomen.
2: Nee, het is niet anders.
0: We blijven vrienden toch, ondanks
1: alles. Gelukkig maar.

0: Helma Coogan en Dreamboat. En jij gaat nogal heen en weer met die Dreamboat. Zo
1: ja, ja, maar dan met de Tezo-boot.
0: Ja, ja, ja. Waar staat het ook weer voor?
1: Texels eigen stom.
0: Ja, aandelen van de mensen zelf, ja. Daar. Hè? Ja, ja. Ja. Want je gaat op Texel wonen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik ben er nu door de week al. Maar we gaan inderdaad verhuizen naar Texel. Voor het EGI ook. Ja, dus ja, ook ja. In het weekend gewoon de hele tijd. En wat leuk is, we hebben vaste luisteraars. Henk en Ingrid.
0: Ja, ja.
1: En die mailen net. Hallo Carla, goedemorgen. Volgende keer als ik op Texel ben en ik zie je in Den Burg, dan roep ik, hallo Arnhem. Dat is wel leuk, dan kunnen we zwaaien. Ja. En weet je wat ik dan het allerleukste zou vinden? Ja. Dat ik dan zwaai vanaf mijn nieuwe balkonnetje.
0: Ja, want je hebt van de week getekend.
1: Ja.
0: Ja. Oh, wat heerlijk. Ja. Ja, ja. En je bent hoofdredacteur van de Texelse Courant.
1: Dat is iets te veel. Dat is Job, dat is de baas.
0: Ja, nou goed, waar.
1: Ik help hem.
0: Ja, ja, ja. Assistent.
1: Zo.
0: De eigenlijke baas, zullen we maar zeggen.
1: Ik wil je ook vertellen.
0: Hier is Niels Sedaka.

0: Niels Sedaka, Laughter in the Rain. Hij is ons onlangs ontvallen.
1: Ja.
0: Stairway to Heaven.
1: Ja, weer eentje.
0: Al die grote artiesten waar we zo aan gewend zijn, die er zo bij horen, die zijn er dan ineens niet meer.
1: Dat hoort niet, hè?
0: Nee, eigenlijk hoort het niet. Een paar foute oplossingen. Poederhooi, denkt Frans Derksen. Dat is niet goed, hè?
1: Nee. En het is ook niet Zutphen, familie van Vliet.
0: Ook
1: en
0: niet.
1: Willem, nee, niet Doesburg. Sorry. Ja. Martin denkt Heusden.
0: Ja, ook niet goed.
1: Nee.
0: Er zijn wel heel veel mensen die het wel goed hebben, volgens mij.
1: Ja, de meesten weten het wel,
0: ja. Mocht je nog mee willen doen, mocht je ook kans willen maken op die prachtige mok, de enige echte De Hoop op Zaterdag mok, jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
1: Ja, dat moet.
0: Ja. Tot het nieuws, de 3 degrees.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen.
12: Kijk op svenvooroogen.nl.
13: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
14: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
15: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
16: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Carla Verhagen.

0: Neil Diamond en Crackling Rosie. Een van de favoriete zangers van Ad. Mijn voormalige maatje hier, mijn voormalige co-host. Hij is jarig vandaag.
1: Ach, ja. Ja, Adje, gefeliciteerd.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Crackling Rosie was speciaal voor jou. Als je luistert, dat weet ik natuurlijk niet. Wie weet is hij wel gepakjes halen of andere dingen. Het komende uur, het spel ontdek als plekje met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdagmok. We hebben de hoofdpunten van het nieuws, het koekje van de week, de stroopwafel. En in de schroothoop Jan Klaassen van Rob de Nijs uit 1973. Radio.

0: Roy Orbison en Lana. Aan het begin van de tweede uur van de show.
1: Ontdek ons plekje.
0: Dan gaan we weer alle aanwijzingen. Ja. Mocht je de mok willen winnen.
2: Zeker, we willen iedereen een kans geven om deze prachtige prijs te winnen. Dus we geven gewoon nog even wat extra aanwijzingen.
0: Ja, ik kan even niet zien wie er nou moet beginnen.
2: Nou, dan begin ik gewoon. Ja. Vakmanschap was hier vroeger meesterschap.
0: Dat is een dorstige aanwijzing, zou ik willen zeggen. Het is een vestingstad met een rijke geschiedenis uit de 80-jarige oorlog.
2: Het heeft historische vestingwerken.
0: En het plekje gaat regelmatig terug naar 1627.
2: Ligt in de Achterhoek.
0: En nu komt er een heel belangrijke aanwijzing. Ja, als je het dan nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Het plekje is onderdeel van de gemeente Oostgelre. Nou. Mocht je het alsnog weten.
2: Nou, kop hem in, mensen.
0: Direct mailen. jan@gld.nl met je telefoonnummer.
1: Ontdek ons plekje.

0: keert een beetje aan het einde.
1: Ja. Yeah.
0: Het oud-Hollands kidder.
1: I knew it.
0: Taylor Swift was dat. En I knew it. Onlangs getrouwd.
1: Ja,
0: in Madison Square Garden.
1: Ja.
0: Sommige mensen nemen een zaaltje ergens met een orkestje. De accordeonist. Zijn dan een stadion. Ik kan ze dat ook al betalen. Hier is Billy Joel, You're Only Human. Second Wind.

0: Don't forget your second wind.
1: Niets inhouden.
0: Ik moet een beetje denken aan de camping. Als je naar het toilet moest, het is zo ongemakkelijk. Ja, dan zit er al onder die plaat die tussen die toiletten in zit, kan je de voeten van degene zien die naast je zit. Dat vind ik al niks. En dan die geluiden.
1: Ja.
0: En dan ben ik voortdurend bang dat mensen denken, zou hij dat zijn?
1: Zou het die van Radio Gelderland, die zat naast me.
0: Luide ontploffingen. En die lucht ook. Het is echt... Voor de goede orde, ik vind kamperen heel erg leuk. Maar dat is een minder aspect, ja. Het jaar is 1973. Nederland heeft tijdens een crisis met de Arabische wereld een autoloze zondag toen ook al.
1: Ja, klopt. Ik weet prachtig jaar.
0: Of dat ook met die straat voor de moesten maken had. Het zendschip van Radio Veronica komt op het strand terecht.
1: Ja, was ook in dat prachtige jaar.
0: Ja, werd weggesleept en het ging weer uitzenden. In New York wordt het World Trade Center geopend. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Ja,
1: maar en toen was alles nog mooi.
0: Ja, en bij Callans Oog wordt het eerste naaktstrand geopend. Is dat wat voor jou?
1: Nou, het is wel lekker dichtbij, ja. Ongeveer.
0: Maar zou je dat doen?
1: Dat dan weer niet.
0: Nee, ik ook
1: maar
0: niet.
1: In 1973 liep ik nog wel heel veel in mijn blootje, hoor.
0: Och, ja. Wat waren we jong en modern. Ja. En Rob de Nijs heeft in dat jaar een hit met Jan Klaassen de trompetter. In het leger van de prins. En we kennen Rob niet alleen door zijn hits, maar ook door zijn tv-rollen.
1: Mm-hmm. Ja, zeker.
0: Ook voor jouw tijd allemaal, denk ik. Oebelen en kunt u mij de weg
1: zo vaak herhaald.
0: Naar Hamelen vertellen.
1: Ja.
0: Jan Klaassen haalde in 1973, was niet eens zo'n heel grote hit, de 30ste plaats in de top 40.
2: Gered van de schoothoop.

0: Ja, Klaas en de trompetten van Rob de Nes. Ik kwam van de week iemand tegen en die stelde mij een heel merkwaardige vraag. We zaten over Gordon te praten.
1: Oké.
0: We hadden altijd even over Gordon als je iets heeft uitgehaald. Mm-hmm. En toen werd aan mij gevraagd of ik in de mens health wilde.
1: Oké.
0: Okay. En toen zei ik misschien in een dubbel dikke kerstnummer. Carol Beerseker, in de hoop op zaterdag. Gilles, you're moving out today.

0: een relatie die niet helemaal goed afloopt.
1: Nee.
0: Zijn kleding ligt op straat, begrijp ik.
1: Ja, plat uit het raam.
0: Ja, naast de vuilnisbak.
1: Hoppa.
0: Carol Beyer zeker. You're moving out of the in de hoop op zaterdag. We zijn bijna toe aan de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja,
0: dat... Prachtig voorgelezen door Carla.
1: Gaan we best doen.
0: Uiteraard. En tot die tijd hebben we een erg lekker plaatje van Donald Faken klaarstaan. Begeleider Orgel Jook.

0: stemherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bol.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
6: 11:30 is het, even wat temperaturen. Aalst 18,6, dus een stuk minder dan vorige week. En Wageningen hoog 19,8. Het weer en de hoofdpunten van het nieuws, Carla.
7: Vanmiddag is het overwegend bewolkt met af en toe zon en een stevige noordwestenwind. Temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Vanavond zijn er dan brede opklaringen en het koelt flink af. Terwijl vannacht ook wel wat meer bewolking en lokaal een buitje mogelijk is. En dan belangrijkste Gelders nieuws. Op de Groene Straat in Nijmegen vond afgelopen nacht een ernstig ongeval plaats, waarbij een auto tegen een boom botste. De bestuurder en de bijrijder zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En vanmorgen brak er brand uit aan de Horstenweg in Ede, nabij een schietvereniging. De brandweer had wel moeite om het terrein te betreden, maar wist uiteindelijk het vuur te blussen en niemand is gewond geraakt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Uniek slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
12: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
13: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Carla Verhagen.

0: Ik denk dat in heel veel gezinnen in Gelderland en daarbuiten meegezongen is.
1: En heel hard ook. Ja,
0: en misschien de Polonaise ingezet, je weet het niet.
1: Niet, het is niet meer zo warm, het kan weer.
0: De George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Ja. We zijn toe aan de administratie, Carla.
1: Ja, ik ben al druk bezig, inderdaad. Want het was een hoop werk. Want het was niet zo moeilijk dit keer. En daarom hebben maar liefst 210 mensen meegedaan.
0: Oh, die willen allemaal de mok winnen.
1: Ja.
0: Wat een enthousiasme in de provincie. Ja, ja. En hoeveel goed?
1: Nou, dat is echt heel bijzonder, want er waren er maar 11 die het fout hadden van die 210.
0: 199 goed.
1: Nou, zo'n score hebben we niet vaak, hoor.
0: Nee, nee.

0: Voor een tropische verrassing in Hollandse melk.
1: Ja, precies. Kokos, ja.
0: En kokos, ja. Dat was Bobby V. Bounty Bounty, dat was de Rubberball. Ja, gaan contact zoeken met de winnaars.
1: Ja, leuk hoor.
0: Met wie spreken wij als eerste?
1: We gaan niet zo heel erg ver weg. We gaan naar Twello.
0: Twello.
1: En daar hangt Harry aan de lijn.
0: Dag Harry.
2: Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Harry Mentink.
2: En Carla natuurlijk. En ik wou zeggen Cindy, maar die, ja, die is de volgende week weer.
0: Is de volgende week weer, ja. Dan moeten we het weer zonder onze Carla stellen. Maar die komt weer terug, maak je geen zorgen.
2: Helemaal goed.
0: Hoe zit je erbij?
2: Ze zijn allebei goed hoor.
0: Ja, vind ik ook. Ik ben gezegend met de dames die met mij willen samenwerken. Want dat is heel wat.
2: Dat is waar, Jan.
1: Het is wel een hoop werk hoor.
2: Daar mag je wel blij mee zijn.
0: Ja. Zeker, zeker. Wanneer wist jij het, Harry?
2: Gelijk.
0: Direct, onmiddellijk. Ja.
2: Direct onmiddellijk, ja, vakmanschap is meesterschap. En waar komt dat uit?
0: Uit de glossenklaar.
2: Juist.
0: Dat mogen we in dit verband zeggen.
1: Ja.
0: En wat is de oplossing?
2: In Groenlo.
0: In Groenlo, weer applaus?
2: Ja, tuurlijk. Oh, ik groei een kilo.
1: Want het was wel leuk, want we krijgen altijd meldingen vanuit het hele land, mensen die meedoen. Maar het viel me op dat er nu echt heel veel mensen meededen waarvan de achternaam op een K eindigt.
0: Ja.
1: En ook Ink.
0: Ink, ja.
1: Ja, en dan weet je eigenlijk al genoeg, die moeten uit de buurt komen. En dat geldt ook voor onze volgende kandidaat, dat is namelijk Hans Wesselink.
0: Hans, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Met Hans. Ja, hallo.
0: Het is je debuut op de radio, geloof ik, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: En ik begreep van Carla dat je niet stond te springen om op de radio te komen.
3: Nou, ja, zeg niet nee.
0: En valt het mee?
3: Ja. Nou, het valt dat dus wel mee.
0: Ja, we zijn vriendelijk, we zijn handtam hier. Ja. Hoe zit je erbij? Vertel eens, heb je de koffie al op?
3: Ja, ik heb de koffie inmiddels op. Ja, ik zit nou gewoon even op de bank.
0: Ja. Had je een koekje erbij?
3: Beschuit met aardbeien.
0: Met een toefje slagroom misschien?
3: Nee, dat niet deze keer.
0: Oh, maar wel lekker hoor. Heerlijk, heerlijk. Mm. Ja. En jij wist het ook. Wil je ook applaus?
3: Ja.
0: Ja, dat
3: mag wel.
0: Ja,
3: is
0: dat
3: goed.
0: Lijkt mij wel, hè. Alleen op de een of andere manier weigert het applaus. Dat zullen we dan.
1: Oh, waar is het?
3: Oké.
0: We hadden even wat aanmoediging nodig op de bank. Hè?
2: Gefeliciteerd, Hans.
0: Ja, oh, die interactie.
3: Ja,
0: heerlijk, ja.
1: Heerlijk. Hans en Harry, die nemen het even samen wel op.
0: Ja, wat ga jij nog doen, Harry?
2: Ik ga vanmiddag de tuin nog in en ik ga wel nog een stukje fietsen.
0: Heerlijk, heerlijk. En jij, Hans?
3: We krijgen vanmiddag nog bezoek van een oud collega van mij.
0: Oh,
3: en daar zijn we een beetje aan het voorbereiden.
0: Misschien krijgt hij ook wel een beschuitje met aardbeien.
3: Ja, wie weet. Ja.
0: Heren, hartelijk dank. Alle luisteraars, hartelijk dank. En het goede nieuws, Carla, is...
1: Volgende week doen we het gewoon om werk.
4: Ons plekje.

0: Phil Collins op Radio Gelderland en Two Hearts. In de hoop op zaterdag, ik begrijp dat vriend en collega Jan Smit met de camper op weg is.
1: Jan met de camper?
0: Ja, ik had het ook niet achter hem gezocht. En hij rijdt op dit moment, naar het schijnt, dat zijn de geruchten, terwijl hij naar ons luistert online.
1: Nou, wat gezellig. Je bent trendsetter, Jan. Dat is het gewoon.
0: Wel op de weg letten.
1: Ja.
0: We draaien Blue Haze in de show. Hier is Unchained Melody. Oh.

0: collega's op de redactie zetten de polonaise in, zie ik, ja. Unchained Melody, dat was Blue Haze. Erik is binnen, Xandra is al binnen. Al mijn collega's, goedemorgen van de middag. Wat een enorme gezelligheid.
1: Nou zeker, hè? De zaterdagclub, zeg maar, toch?
0: Deze show is bijna voorbij. Ik zei dat het Jan Smit naar ons luistert in de camper. Volgens mij in Oostenrijk, als ik het plaatje. Ik vind het zo leuk als hij even met zijn eigen liedje meezingt. Wel dan aan het stuur, Jan.

0: Jan Smit, als de morgen is gekomen. Ik moet eens vertellen dat vroeger, toen ik het ontbijtnieuws opdeed, ik dit liedje altijd gebruikte om in te zingen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Stem los te maken.
1: Gelijk helemaal. Ja.
2: Dat werkt.
0: Ja,
2: zeker. Tot de dag van vandaag.
0: In Polonaise door de ontbijtnieuwsstudio.
2: Ja, goed zeg. Sfeertje.
0: Sfeertje, zeker. Ja. Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij neemt het straks over om 12 uur.
2: Graag.
0: Ja. Wat zit er allemaal in jouw show?
2: Nou, ik kijk even over de zomer heen. 26 september is het niet alleen Burendag, maar ook de Gelderse Dag. En de organisatie zoekt leuke locaties om open te stellen. En daar kunnen jij en ik en anderen in Gelderland lekker kopje koffie drinken, elkaar treffen. En een beetje gekke locaties. Jij woont in de buurt van Radio Kootwijk.
0: Zeker.
2: Zo'n plek bijvoorbeeld. Of een boerderij, een museum, een kasteel. Een camper.
0: Een camper, ja.
2: Mag ook. Je ziet ze nu veel rijden, Jan. Jij hebt camperervaring, Jan Smit zit in de camper. Wat is je tip eigenlijk voor mensen die met de camper op pad willen?
0: Wij gingen nooit in de camper zelf naar het toilet, want dat vind ik een beetje viezig. Dus we zochten campings uit met goed sanitair. Maar dan nog, we hebben het er net over gehad.
2: Ja.
0: De geluiden.
2: Ja.
0: En de zichtbaarheid.
2: Nou, is een goede tip, toch?
0: Is niet mijn, dus beter in de camper, toch, denk ik.
2: Beter in de camper, wat dat betreft, ja.
0: Maar het heeft ook wel iets sneus als je met zo'n chemisch toilet naar de kraan jouw ochtends.
2: Ja. Dit zijn de dingen die je nooit in de reclamefilmpjes ziet, hè? Dat ziet er altijd zo zonnig en ideaal uit.
0: Ja, van het campingtoilet naar de taart is een beetje een overgang, maar waar gaat die naartoe?
2: Die gaat naar, kun jij Hummelo op zijn Frans, of kunnen jullie Hummelo op zijn Frans uitspreken?
0: Hummelo.
2: Dat is hem inderdaad, en daar is ook de taart. Heeft te maken met een Frans festival wat er was. De organisatie wordt bedankt met zo'n drie dubbellaags slagroom, kers, zie je het voor je.
0: Met een mandarijntje erop.
2: Mandarijntje erop, ja.
0: Ga jij naar het eiland, Carla?
3: Nog niet. Maandagochtend, bootje 19:30.
0: Naar zondagstakjes.
2: Eerst even.
0: Mag ik je hartelijk danken voor de afgelopen 2 weken?
3: Dat was gezellig, dankjewel Jan.
0: Cindy is er volgende week weer, als ze terugkomt uit Zeeland.
2: Ja. En jij, Jan, wat ga jij doen?
0: Ik ga straks een visje halen, denk ik.
2: Ja, heel goed idee. Haring, kibbeling, makreel.
0: Lekker bekkie, denk ik. Ik sta wel even in de rij daar, want het is een populaire viszaak. Maar ja, dan zou het ook wel goed zijn, denk ik. Hè?
2: Zeker, lekker praatje maken.
0: Het is een verrassingje voor Koen. Hij hoort dit toch niet en luistert
2: nog. Nee, luistert niet. Verwacht ik echt.
0: Een mooie zaterdag allemaal.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. 17 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen de Duitse grens en Duiven. 16 minuten vertraging. En op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 14 minuten oponthoud.
15: Wormskamp.
0: waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
16: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Libri Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
17: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
18: Met Xandra Rakier.

Pratt en McLean met Happy Days. Het wachten is op herhaling van de serie. Oh, wat zou dat leuk zijn, hè? Goedemiddag. We gaan weer even buurten. En dat is weer van hotte naar her in Gelderland. Dus misschien wel bij jou om de hoek. Hoe vaak maak jij een praatje in de straat? Het is natuurlijk goed als je weet wat er om je heen leeft. En tijdens de Vierdaagse kun je zo'n praatje maken. Stichting MeePlus staat langs de route en vraagt gewoon hoe is het? En met die Vierdaagse lopen ook twee wandelaars uit Velp mee. Op het laatste nippertje sloten ze aan bij een goed doel uit de buurt. En in september is het weer Gelderse dag. Sportclubs, boerderijen en musea die mogen zich melden voor een kijkje bij. En zo'n kijkje nemen we zo eerst bij een wijk in Velp. Na Ike en Tina, River Deep, Mountain High.

0: Ike en Tina Turner op Radio Gelderland. Het is 10:10. Wijken en buurten, ze hebben allemaal een naam en wat hebben er veel in Gelderland. Dit keer staan we stil bij Daalhuizen in Velp. En op de Daalhuizerweg woont Margot Naber. Goedemiddag, Margot.
1: Goedemiddag.
0: Margot, jij woont op een weg die vernoemd is naar de buurt. Wat weet jij van Daalhuizen, van dat woord?
1: Nou, ik weet dat Daalhuizen een wijk is met een hele rijke geschiedenis. Vroeger lagen hier landgoederen, Daalhuizen en Schoneberg. En samen met de landgoederen, zoals het Brombeek bij Arnhem en Angerestein, vormden ze een lint met buitenplaatsen langs de Veluwezoom.
0: Ja, en dus wel heel mooi, hè? Mooi deel eigenlijk ook van Gelderland en van Velp.
1: Zeker. Ja, en toen het in de vorige eeuw steeds lastiger werd om die landgoederen natuurlijk in stand te houden, werden ze verkaveld. En kwamen de woningen. En ja, het mooiste overblijfsel daarvan is eigenlijk Park Daalhuizen. Het is nog steeds het groene hart van de wijk.
0: Ja, kom jij daar regelmatig? Dat is echt de kern van de wijk, ook dat park?
1: Ja, ik kom daar heel veel. Ja, het is gewoon lekker om doorheen te wandelen. Het is inderdaad groen, het is rustig. Het is, ja, weet je, het is gewoon heel fijn om zo groen te mogen wonen.
0: Precies, dus daar zie je eigenlijk de geschiedenis, hè, nog een beetje vanaf van de landgoederen die er zijn geweest. Ja. Nou, heeft dat verleden ook iets naargeestig? Weet jij daarvan?
1: Iets naargeestigs.
0: Iets naargeestigs, en dan moeten we echt terug naar nou, 1506 ongeveer.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Ik heb ook even in verdiept. En ik ga je woonplezier echt niet verpesten hoor, Margot. Maar het was ook ooit een doorgangsroute voor misdadigers die terechtgesteld moesten worden op de Galgenberg. Dus, nou, dan denk ik ook dat is een verborgen stukje landschap, toch?
1: Ja, zeker. Dat wist ik niet.
0: Nee, ik zou er zeker het woonplezier nogmaals niet mee, wat dat betreft, roet in het eten laten gooien. Wat is nou, zeg maar, een mooie belevenis die jij in Daalhuizen hebt liggen?
1: Wat is een mooie belevenis. Ja, het is gewoon prachtig wonen. Het is, je zit overal dichtbij. En toch heel rustig. Je hebt de voordelen van een dorp. Maar je bent ook zo bij de stad. Ja. Je kunt snel op de snelweg. Dit is gewoon een hele fijne plek.
0: Ja, hoe lang ben jij al inwoner van de wijk?
1: Nou, meer dan 30 jaar.
0: En is dit de plek waar je het langst in je leven ooit hebt gewoond? Dat zegt genoeg, hè? Wat is jouw tip? Een kijkje nemen in Park Daalhuizen. Is dat wel, zeg maar, wat de wijk karakteriseert en een bezoekje waard is?
1: Nou, de geschiedenis zie je eigenlijk overal nog. Als je hier in de buurt bent, zie je brede lanen, statige villa's, allerlei variaties aan bouwstijlen. Er zijn toen jongere woonwijken gebouwd. Een heel belangrijk stukje wat ook heel wat erg goed is. Dat is de Egmondstraat, Hertogstraat, Enkweg, Van Pallandstraat en de Torkstraat. Daar is een wijk gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school.
0: Oh, dat is leuk, ja.
1: Ja, en de typische stijl is daar dat allerlei rechte lijnen in de woningen zit. In de jaren 20 gebouwd. De baron had de grond verkocht. En toen werd daar die buurt gebouwd. En het is heel bijzonder. De componistenbuurt is ook heel bijzonder. Die is aan de rand van het park gebouwd.
0: En dat valt allemaal nog onder de wijk Daalhuizen.
1: Ja.
0: Dat valt allemaal onder de wijk Daalhuizen. Ja, dat is dus best nog een grote wijk, Margot. Ik denk dat wij genoeg aanknopingspunten hebben om een bezoekje te brengen. Mag ik jou bedanken?
1: Ja. Mag ik nog één dingetje noemen?
0: Jazeker.
1: Als je van literatuur houdt. De wijk heeft ook rond het oudere deel van de Schoneberg Jan Siebelings roman Knielen op een bed violen. De kwekerij die stond hier in de buurt. En het gat in de heg tussen de kwekerij en de begraafplaats op de Bergweg is het nog steeds.
0: Ja,
1: en
0: daar
1: staat ook
0: een
1: mand met violen. Dus ik dacht, nou, als je dan iets wil zien, ga dan daar ook even langs.
0: Dat verhaal kun je opnieuw beleven. Ja, dat is zeker een bezoekje waard. Dank je wel, Margot. En een heel mooi weekend in Velp.

0: Kate Bush. Mooi nummer, The Man With The Child In His Eyes op Radio Gelderland.
1: SOS, buurthulp.
0: En daarvoor moeten we vandaag in Ra zijn met een H, gemeente Bronckhorst, bij Guus Tangelder. Goedemiddag, Guus.
2: Goedemiddag, Sandra.
0: Guus, ja, mensen kennen jou als muzikant, docent en bandleider die voor een groot deel verbonden is aan Arnhem. Heb je daar ooit gewoond?
2: Ja, zeker. En met name in de periode waar het allemaal begon. Ik heb gestudeerd in Arnhem,
0: ja,
2: op het conservatorium. Ik ben weliswaar geboren in Doetinchem, gewoond in Terborg.
0: Precies.
2: Maar de echte opleiding, en daar heb ik ook gewoond aan de Sonsbeek Single in Arnhem gedurende die hele opleiding.
0: Hoe ben jij dan in Ra terechtgekomen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, nou, via omzwervingen. Ik heb gewoond in Ellecom. En in een voormalige kapel met een hele fantastische ruimte om ook concerten te houden.
0: Ja.
2: En vandaar te organiseren. En vandaar zijn we verhuisd naar de overkant van de IJssel.
0: Ja,
2: en
0: dus
2: ik ben weer terug in de Achterhoek, zou je kunnen zeggen.
0: Precies.
2: Terug Achterhoek.
0: Ja, dus stapsgewijs is dat gegaan. Jouw muzikale leven is ook begonnen in de Achterhoek bij de Harmonie, hè, Guus? Hoe ging dat?
2: Nou, Harmony St. George is dat. Er waren twee harmonieorkesten. Eén de algemene Harmony Vis en Harmony St. George. En ik zag ze op straat lopen als jochie van 8, 9, denk ik. En ik denk, dat wil ik muziek maken.
0: Ja, en dat gebeurde ook?
2: En dat gebeurde, ja. Je meldt je aan, dat is dan de laagdrempeligheid in dorpen, is natuurlijk super.
0: Ja.
2: Je meldt je aan bij in de plaatselijke zaal waar de repetities waren. En ja, een allervriendelijkst bestuur die dat omarmt je en zegt van nou, we hebben geen klarinet helaas, want het was wel mijn keuze, maar wel een dwarsfluit.
0: Daar ben je op begonnen, in de Harmonie.
2: Nou, ik nam die mee naar huis en ik heb hem onder mijn bed moeten verstoppen, want mijn broers zagen mij geen fluitist worden. Niet lang daarna was er wel een klarinet beschikbaar en daar ben ik zeker op begonnen, ja.
0: Wat geweldig zeg. Toen was je een klein mannetje. Er waren concerten en optredens. Daar zoek jij iets van, hè? Waar ben je op zoek naar, Guus?
2: Ja, nou, ik zoek naar foto's uit de tijd, begin jaren 60. En mijn herinneringen aan onze optredens toen waren onder andere op Koninginnedag, bij Kasteel Wis, de Oude Baden. Of tijdens de lokale kermissen. En ja, als er een belangrijke middenstander iets te melden had, dan liep je op straat met de Harmonie. En dan deed je daar een serenade.
0: Dus best frequent. Die Harmonie St. George heeft dus regelmatig opgetreden. Daar moet dus best wat van zijn qua beeld.
2: Ja, ik heb via een jongere broer contact gehad met de dochter van een van de bestuursleden, Marja Heuschen. Ze heeft mij inderdaad materiaal gestuurd. Maar dat is was of van eerdere tijd of van later.
0: Okay.
2: Ik stond daar niet op, helaas.
0: En over welke jaren hebben we het precies?
2: 60, 63. Ja.
0: Stel iemand luistert, hè, Terborg en omgeving. Die heeft geen foto, dat is wel waar we naar streven, maar wil wel herinneringen delen. Is dat ook welkom?
2: Ja, dat is ook zeker welkom. Alles is welkom voor het jubileumboek dat gaat verschijnen. Uitgegeven door uitgeverij Parkstraat, vormgegeven door Kees de Bruin.
0: Ja.
2: En het wordt rijk geïllustreerd met foto's. En Kees zit echt de vormgever uit halsreikend uit te kijken naar een prachtige foto waar ik dan op.
0: Nou, iedereen die thuis blijft tijdens de zomervakantie, ga eventjes in je dozen en op zolder graven en zoek naar foto's of een krantenartikel bijvoorbeeld van die optredens van de Harmonie St. George. Tot slot, bestaat die Harmonie nog, Guus?
2: De Harmonie bestaat niet meer in die enkelvoudige versie, maar we zijn gefuseerd, heb ik begrepen. Het heet nu Harmonie Terborg.
0: Okay.
2: En terecht, want ja, die twee harmonieorkesten samen is natuurlijk een groot feest.
0: Zo is dat, hè? En dat was het ook toen jij erin zat. Iedereen die beeld en verhalen wil delen over die harmonie, meld je via buurt@gld.nl. En het harmonieorkest dat wij vooral kennen is natuurlijk van Boudewijn de Groot. Het land van Maas en Waal.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
8: Het is 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemiddag. In Beekbergen is het 18,8 graden en in Kesteren 20,1. Het weer in Gelderland. Vanmiddag heeft de bewolking de overhand en slechts af en toe breekt de zon even door. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond komen brede opklaringen voor en koelt het flink af. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Groenestraat in Nijmegen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 mensen gewond geraakt bij een ernstig ongeval waarbij een auto tegen een boom botste. De bestuurder en bijrijder zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. In Ede brak zaterdagochtend brand uit bij een bijgebouw op het terrein van een wielervereniging naast de schietvereniging aan de Horsterweg. De brandweer moest sloopwerkzaamheden uitvoeren om de brand te blussen, maar er vielen geen gewonden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Kijken we nog eventjes naar verkeer in de provincie. Op de N318 Varsseveld richting Winterswijk, tussen Varsseveld en Bredevoort, 5 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 16 minuten oponthoud. En op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 18 minuten vertraging. Zometeen meer over de Gelderse dag op 26 september. De kans om mensen te ontmoeten en een kijkje te nemen op locaties die niet altijd toegankelijk zijn.
9: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
15: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
14: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
16: Even buurten. Sandra Rakier.

0: hele provincie daarbij betrokken, van noord tot zuid?
1: Ja, elke gemeente in ieder geval zal een activiteit zijn, één of meerdere activiteiten. En het gaat er vooral om dat je een keer een kijkje hebt op een plek waar je altijd langs fietst of rijdt. Of dat je naar een plek gaat waarvan je denkt, nou, dat lijkt me bijzonder. En dan daar vervolgens een lekker ontbijtje kunt krijgen met een speciaal gebakken Gelders broodje.
0: Oeh, wat leuk.
1: Of juist iets achter de schermen kan kijken, waardoor je eigenlijk nieuwe dingen van de provincie kunt zien. Maar ja, Vooral ook dat er ontmoeting is tussen mensen.
0: Precies, in de verbinding tussen publiek en plekken dus. Aan welke plekken moeten we dan denken?
1: Ja, zo gek mogelijk.
0: Zo breed mogelijk, ja. Van kasteel tot vereniging, zoiets.
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld afgelopen jaar in Kassen geweest van kwekers. Maar ook op de sportparken of in een fabriek. Of op een bijzondere plek in de natuur. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Als iemand een plek bijzonder en mooi vindt en dat graag wil delen, dan staan wij ervoor open om dat te helpen organiseren.
0: Nou, dat is zo. En dat kan nog best tot verrassingen leiden. Hè? Want als je zo laag inzet, dan kan iedereen zich aangesproken voelen. Dat betekent dat ook dat particulieren zich mogen melden.
1: Goeie vraag. Nou, we vinden er altijd wel een plek op om ervoor te zorgen dat we dat goed kunnen afhandelen. Het gaat vooral over dat we hebben een financiering voor verschillende activiteiten.
0: Ja,
1: en dat
0: een
1: moeten
0: ontbijt
1: we gewoon netjes kunnen doen.
0: En een kijkje bij, hè? Dat zijn de twee zaken waar mensen op in kunnen zetten. Vertel daar eens iets meer over.
1: Nou, eigenlijk de dag begint natuurlijk altijd met een ontbijt. En dat kan een ontbijt zijn om 7:00 ochtends, maar het kan ook ontbijt zijn lekker lazy lunch brunch om 12:00.
0: Ja.
1: Dus dat mag je ook helemaal zelf indelen. Dus de opties zijn reuze.
0: Ja, zeker.
1: En dat betekent dat je dan gewoon aangeeft van ik heb een boomgaard, noem ik maar even. En ik zou hier graag 50 mensen willen ontvangen. Nou, en dan gaan we je een beetje helpen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Mooi voorbeeld dit hoor.
1: En vervolgens komen die mensen bij jou op locatie. Nou, dan kan je ze een ontbijtje aanbieden. En dan is daarna nog een activiteit. Of misschien in diezelfde boomgaard. Of misschien bij je buren.
0: Ja, dat is dat kijkje bij.
1: Ja, exact. Ja.
0: Ja, voor allebei krijg je een beetje financiële support. Dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Dus je kunt je plek openstellen, gastvrij zijn. En daar helpt de organisatie je bij. Welke plek deed dan vorig jaar heel goed? Zat er iets tussen?
1: Zeker. Ja, er was één kas. En, dat was een aardbeienboer in Huissen. Die kwam helaas dit jaar niet meedoen. Maar die zat binnen een half uur vol. En die had 100 plaatsen, zeg maar. En dan kon je lekker tussen de aardbeidjes gaan ontbijten. Nou, dus dat is natuurlijk superleuk.
0: Er zijn meer kassen in de provincie, hè? Dus
1: zo,
0: als mensen luisteren, die mogen zich melden.
1: Ja.
0: Welke organisatie? Wat zeg je?
1: Ja. Wees onze gast.
0: Wees onze gast, zo is dat op de Gelderse dag. Marieke, welke organisaties wil jij met nadruk uitnodigen?
1: Alle organisaties die van zichzelf zeggen, ik zou wel iets meer van mezelf willen laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat ik al zei, het kan zijn over een bedrijf of een stichting of een buurthuis. Het maakt allemaal niet uit.
0: Nee.
1: Als je maar zelf denkt, ik heb iets te bieden, ik kan die ontmoeting faciliteren, dan helpen we er graag bij.
0: Ja. En wat betreft publiek, want je maakt die mensen ook lekker mee die luisteren. Van we kunnen straks eens even een kijkje gaan nemen op bijvoorbeeld Kasteel Doorwerth of in die kas in Bemmel. Hoe kunnen we het overzicht uiteindelijk zien van die plekken?
1: Dat staat nu allemaal al op de Gelderse dag. Op dit moment zijn de inschrijvingen van de locaties nog open. Maar er zijn heel wat locaties waar je ook op kunt inschrijven. Dus iedereen kan zich al een plekje verzekeren voor een van de locaties.
0: Ja.
1: Ik denk dat er nu iets van 80 tot 100 activiteiten of zo opstaan. En we gaan natuurlijk voor veel meer.
0: Zo is dat. En Omroep Gelderland moet ook aansluiten, hè, zeg jij.
1: Zeker, want dat is eigenlijk een hele bijzondere plek om even te kunnen kijken naar hoe gaat het nou bij jullie precies. En het is allemaal weer nieuw en mooi en anders geworden. Dus ik denk dat het ook al een mooie gelegenheid is om te laten zien hoe jullie werken. En het contact met het publiek natuurlijk willen behouden.
0: Zo is dat. Er is nog plek op de lijst. Ik zeg, wil je meedoen? Kijk voor meer informatie op geldersedag.nl. Of je er nou zelf bij wil zijn of iets wil organiseren.

Ja, het is hoogzomer. Deuren en ramen staan wagenwijd open. Muziek van de buren die krijg je dan goed mee. En om problemen te voorkomen mag je de plaat aanvragen die jij graag op fix volume hoort. Doe dat via de app of mail buurt@gld.nl. Gitaargeweld, meezingers, valse koortjes. Het is allemaal toegestaan. Geef je titel vooral door. Alles is welkom.

vaste inspiratie voor Candy Dulfer. Dit is M People met Moving On Up op Radio Gelderland. Het is 9:09. Aangename temperaturen in de provincie. Dat laten luisteraars ook weten. Goed om te horen. Fijn om aan de kust te zijn. Maar er is maar één mens die ook echt over de Zeeuwse kust kan zingen. En dat is Bluff.

0: the courage.
1: De Zeeuwse kust. Ja, heb je ze al op de menukaarten van Gelders restaurant zien staan? Zeeuwse mosselen vind ik echt iets wat bij de zomer hoort. Het nieuws van 1 uur komt eraan. Daarna de effe buurtentaart in Hummelo. Eerst nog de Four Tops met Bernadette.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Kijken we even hoe het met het verkeer is in Gelderland. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 25 minuten vertraging. Vakantieverkeer wordt er gemeld op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. 21 minuten oponthoud. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen. 22 minuten vertraging.
10: Securen. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
16: Even buurten. Met

jij niet naar Frankrijk kunt, dan komt Frankrijk wel naar jou met Michel Fugain en Le Big Bazar. Ja, wat zal deze muziek ook vorige week in Hummelo te horen geweest zijn. Zij vierden daar Viva la France en de effe buurtentaart is voor het comité aangevraagd. We blijven ook in die hoek voor de plaat met Pit. Uit Groenlo kwam een mailtje voor een nummer waar tijdelijk censuur op ligt. Tenminste, dat is het verhaal. Hoe dat zit, leg ik straks uit. We buurten gewoon nog door tot 2 uur. Buurt vooral gewoon gezellig mee. Met muziek van The Alan Parsons Project. Eye in the Sky.

0: Mooie muziek op de zaterdagmiddag van The Alan Parsons Project. Het is 11:50.
1: Tijd voor taart.
0: En de Effenbuurtentaart die is vandaag in Hummelo bezorgd bij de organisatie van Vive la France. Goedemiddag Frans.
2: Goedemiddag.
0: En dan is je voornaam ook nog Frans. Toeval of niet?
2: Frans, ja. Dat is inderdaad toeval, ja.
0: Ja, hè? Hey, Hummelo was vorig weekend één groot Frans festijn. Hoe lang bestaat Vive la France al?
2: Dit was de 12e keer dat wij deden. Dus vanaf 2013 zijn wij begonnen. Dus er zitten een paar coronajaren tussen, maar dit was de 12e editie.
0: En hoe was die dit keer?
2: Geweldig.
0: Ja?
2: Dat natuurlijk, ja, was weer geweldig. Zoals altijd eigenlijk. Veel publiek, mooie stands, goed weer. Had een paar graadjes minder gekund. Natuurlijk was het een beetje warm. Maar voor de rest was het prima.
0: Hey, heb je het afgekeken, Frans, van een echte Franse markt? Of heeft het, zeg maar, Nederlandse bonen met een Frans tintje?
2: Het idee komt inderdaad vanuit Frankrijk natuurlijk. Omdat wij hier een brokantenwinkel hebben. En 2013, toen wij ermee begonnen, willen wij wat doen omdat wij de rondweg gekregen hadden in Hummelo. Mm-hmm. En wij werden een beetje onzichtbaar, de ondernemers in de dorpsstraat. Dus wij dachten, we moeten Hummelo leefbaar houden en in zicht houden. Dus vandaar gaan we iets doen. Toen zei die dame die daar in die winkel zat, ik kom wel in Frankrijk op die brokantenmarkten. Ja. Kunnen we zoiets niet doen? Ja, dachten we, ja. Laten we het proberen. Ja. Er zijn eerst niet zoveel in. En we beginnen met 25 raampjes. En nu zijn we gegroeid tot 180 standplaatsen.
0: Ongelooflijk, zeg.
2: Het is een landelijk evenement. We hebben een bepaalde status in het land. Vooral bij de brokanteurs.
0: Ja.
2: Opgebouwd bepaalde aanzien. En dat maakt het voor ons te gemakkelijker. Want wij hebben wachtlijsten. Wij kunnen selecteren om ons niveau een beetje op peil te houden. Dat willen we heel graag.
0: Ja, maar los van de brokanten, denk ik ook gezellige terrasjes met een hapje en een drankje.
2: Hapje, drankje, kunst en cultuur.
0: Frans Wijntje.
2: Montmartreplein. Dus we hebben kunstenaars daar staan die zitten schilderen. Caricaturisten zitten er. Die zelfs op het Montmartreplein in Frankrijk gezeten hebben. Die zitten hier ook. Ja. Wat dat betreft, ineens het een evenement met vier componenten. Hè. Het is brokante kunst, cultuur, streekproducten en entertainment.
0: Nou, wat leuk, Frans. En ik hoor ook dat jij er ook nog steeds je hart aan ophaalt. In Hummelo woont ook een echte francofiel en die vindt dat jullie wel eens een pluim hebben verdiend. Goedemiddag, Jan Addink.
3: Goedemiddag,
2: Jan. Ik had vermoedens. Ja, die komen er eens uit.
0: Bekende naam voor jou, Frans, Jan?
2: Ja, hoor. Ja? Hele bekende naam, Jan ook. Ja.
0: Leuk. Jan, vertel eens. Jij zorgt dat je altijd thuis bent, hè? In het weekend van Vive la France.
3: Ja, normaal gesproken, ja.
0: Ja.
3: En, dit jaar waren we ook weer thuis geweest, hoor. We waren voor de Vive la France zeker weer thuis geweest, maar ja, van het jaar waren we wel. Het was heel kort lang bezoek aan Frankrijk.
0: Ja,
3: het was veel te warm.
0: Nee, en je hoeft dus Hummelo niet uit, want daar gebeurt het net zo goed als het om Frankrijk gaat.
3: Ja, zo is dat.
0: Jan, waarom een pluim voor de organisatie na 12 jaar?
3: Ik vind dat gewoon, net wat Frans al net zei, van Hummelo op de kaart zetten. Dat hebben ze zeker met dit project. En het is. Ja, als je over zo'n markt loopt, is het gewoon ongekend wat voor talen daar je allemaal hoort.
0: Ja.
3: Het is landelijk, maar volgens mij Europees bekend Hummelo nou. En daar hebben hun toch wel voor gezorgd.
0: Ja. Herken jij jouw Hummelo dan nog terug? Of is het echt iets anders in dat weekend?
3: Nou, je waant, als je op die markt loopt, waan je toch wel echt in een beetje een Vlaams sfeertje. Ja, van alle kanten.
0: Ja, wat leuk zeg. Ja, nou, jij wilde je waardering uitspreken met deze taart. Frans, dat betekent dat er volgend jaar weer een editie moet komen. Dat snap je, hè?
2: Ja, zeker. Maar die is ook al gepland, hoor. 10 en 11 juli. Noteer maar vast.
0: Dat doen wij.
2: In de agenda van Effe Buurt, hè, dan ga ik jullie even bellen.
0: Heel graag. Heel leuk. Geniet lekker van deze taart. Jan, dank voor je aanvraag.
3: Ja, graag gedaan.
0: En dan zeg ik au revoir.
3: Au revoir.
0: Au revoir.
2: Tot ziens.
0: Tot ziens. Fijn weekend in Hummelo.

Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. En ja, zo werkt dat bij de Effe Buurtentaart. Je hebt een aanvrager en iemand die ervan geniet. En als jij nou ook eens iemand verrassen wil, bezorgen in de vorm van een Effe Buurtentaart. Je kunt hem aanvragen via buurt@gld.nl. En denk dan bijvoorbeeld eens aan de buurtbewoners die de Vierdaagse gaan lopen of deze zomer op je huisdieren passen. Ikzelf ben een beetje benauwd voor onze kat. Ze is 20, een echt oud besje dat niet meer zo goed weet wat binnen en buiten is. Ze staat dus per dag nog wel wat keren voor de deur om erop uit te gaan. En de oppas in huis is dus vooral portier tijdens deze vakantie. Dat moet ik nog wel even meegeven, dat dus normaal is.

Bill Withers, Ain't No Sunshine. En dat is op dit moment ook wel zo als ik naar buiten kijk. Benieuwd hoe dat bij jou is, elders in de provincie. Ja, voor sommige muziek is het echt goed dat die vooral op een festival wordt gedraaid. De buurt wordt anders horendol. Gerrit uit Doetinchem die reageerde op de oproep voor een powerplaat. En dat deed hij met hoofdletters. Baila de Gasolina van Even Serieus. De band staat vanavond op de Zwarte Cross en is verboden om dat nummer te spelen. Ik denk dat het gewoon een stunt is, hoor. Daar heeft de Zwarte Cross een handje van. Maar om zeker te stellen dat het nummer vandaag toch gedraaid wordt bij deze Gerrit op Radio Gelderland, ongecensureerd en wel,

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
7: Geeft ruimte.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Het is 2:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Geldermalsen is het 19,2 graden en in Loyal gemeente Montferland 20,5. Het weer in Gelderland. Vanmiddag heeft de bewolking de overhand en slechts af en toe breekt de zon even door. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond komen brede opklaringen voor en koelt het flink af. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Dodewaard is een scooterrijder zaterdagochtend ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto op het kruispunt van de Paardendreef en de Bonengraafseweg. De scooterrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en beide voertuigen liepen veel schade op. Tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn extra fietsenstallingen en nachtbussen beschikbaar om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast rijden er extra treinen op verschillende trajecten om bezoekers naar de feesten te vervoeren. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 30 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 20 minuten vertraging. Er is een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen 17 minuten oponthoud. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk tussen Aalten en Bredevoort 17 minuten vertraging. Hoe zou dat komen? Iets met de Zwarte Cross misschien?
13: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
16: Effe buurten. Sandra Rakier.

0: nachtje slapen en dan is het zover, de Nijmeegse Vierdaagse. Naast een lichamelijke inspanning wordt er mentaal ook wat van lopers gevraagd. Meplus is aanwezig in de buurt van wandelaars en vraagt rechts en links hoe het gaat. Christel de Crosse, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Christel, waarom is dat praatje zo belangrijk?
1: Ja, daar begint het vaak een beetje mee. Hè? We zijn een beetje, lijkt het wel, verleerd om elkaar te vragen naar hoe het is. We leven een beetje ons eigen leven, maar het is zo belangrijk om dat te doen. Ja. Zonder dat het zwaar hoeft te worden. Want dat is wel een beetje ook de boodschap die wij hebben met deze campagne.
0: Ja, en nou sta je langs de route, hè, van die Vierdaagse. Is dat om het hart te luchten of is dat voor de aanmoediging?
1: Nou, waarom niet allebei?
0: Ja.
1: Het is trouwens, je zei net voor de lopers, maar het is ook voor de mensen die komen kijken. Het is voor het aanmoedigen en voor een lach op het gezicht te brengen, maar ook gewoon even stilstaan bij dit onderwerp.
0: Ja, ja, en er valt natuurlijk ook langs de kant genoeg te beleven en wat te vertellen. Waar op de route komen we jullie tegen?
1: Wij staan we staan alle dagen op moodborden of borden langs de weg in Wijchen bijvoorbeeld en in Heumen. Dus daar is ook al aandacht voor. Maar wij staan op donderdag en op vrijdag langs de route. En op donderdag is dat in Groesbeek tegenover het gemeentehuis. En op vrijdag sta ik zelf in Mook voor het gemeentehuis ook.
0: Nou, hele gevarieerde plek. Ik denk wel dat jullie goed zichtbaar zijn. Hè? Zo van hier kun je je praatje houden. Hoe herkennen we jullie?
1: Nou, dat valt volgens mij niet te missen. Want we hebben een hele grote opblaasbare fles.
0: Oh, wat leuk.
1: Spraakmakend water heet dat. Die is denk ik wel 3 meter hoog. En we delen ook flesjes uit. De kleine variant met echt water erin. En dat moet dan uitnodigen voor een kort gesprekje. Mm-hmm. En dan hebben we bij die fles hebben we nog een steentje staan. Dan hebben we het succesnummer van vorig jaar. Het is een soort gevoelsthermometer. Dus gewoon een ding op karton waarop mensen kunnen slaan. Of een wasknijper op kunnen zetten om aan te geven hoe het met ze gaat.
0: Ja.
1: Dat was vorig jaar. De lopers vinden dat heel erg leuk. En die willen er ook mee op de foto. Mm-hmm. En we hebben een soort van rad van fortuin met, en dan kunnen mensen een link naar een muziek via Spotify krijgen, mindful muziek of gewoon lekker loopmuziek. We hebben een quizje naar de website van hoe is het.
0: Maar als jij dit noemt, Christel, dan ga je uit van een actieve loper, hè? Iemand die er nog een beetje bij is. Het is, zoals ik straks ook zei, mentaal ook zwaar, die Vierdaagse.
1: Ja.
0: Als je nou ziet dat iemand in trance, hè, voorbij sjokt, spreek je die dan ook aan van hey, laten we heel even kletsen?
1: Nou, dan die zou ik eigenlijk denk ik meer succes wensen. En even een hart onder de riem steken.
0: En een flesje water.
1: Precies, ja, je moet het ook niet. Nee, we willen zeker niet te zwaar maken. Hè? Sommige mensen willen inderdaad alleen maar lopen en die zijn alleen maar gefocust op de finish. Dus dat hebben we wel gemerkt.
0: Ja, nou heb je ook de 50 kilometer lopers. Hè? Die mensen hebben nog een apart 10 kilometer traject. Ben je daarop paraat?
1: Ja, volgens mij zijn wij bij allebei de punten, staan wel punten waar alle lopers langskomen.
0: Dat is mooi, dus alle afstanden.
1: Ja, bij mijn Mook volgens mij niet. Want ik denk dat bij Malden komen de 30 kilometers dan ergens erbij. Maar de 50 wel, ja.
0: Nou, een hartstikke mooi initiatief. Ik wens je een hele mooie Vierdaagse en hele mooie praatjes natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En het leuke is, deze campagne van Meplus die loopt parallel aan die van Sieren. Een praatje maakt je dag en daar hoort een hele vrolijke plaat bij.
2: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
3: Hoe heet je hond?
2: Ze zegt Lola. Ik zeg dat is een mooie naam. Ze zegt ze is Frans.

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: De Doors zijn erbij op Radio Gelderland. Love Her Madly. Heel veel vierdaagse lopers die hebben een verhaal of lopen voor een goed doel. De Fabian Foundation in Velp die vond op de valreep nog twee lopers die voor de foundation willen lopen. En dat zijn Didi en Marcella. Marcella, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jullie stonden al ingeschreven voor de vierdaagse, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar er was nog niet een doel in beeld.
1: Nee, nog geen doel.
0: Nee. En toen kwam die Fabian Foundation, die naast zich op zoek was naar lopers. Hoe kwamen jullie daarmee in aanraking?
1: Ja, eigenlijk kreeg ik een berichtje vanuit Margot 2 weken terug, gewoon op LinkedIn. En die vroeg of wij voor de foundation wilden lopen. En ik zei gewoon ja.
0: Ja, want wat is die Fabian Foundation? Leg eens uit.
1: Ja, het is een kleinschalige stichting die dagbelevingen wil organiseren voor jongeren vanaf 18 jaar en ouder met een levensbeëindigende ziekte.
0: Ja, en een dagbeleving is dan een dagje even wat anders, een dagje afleiding.
1: Ja, van 24/7 zorg die ze vaak hebben, inderdaad. Ja,
0: precies, en dat heeft met Fabian te maken. Het zit al in de naam van de organisatie, de Fabian Foundation. Jij hebt hem goed gekend, hè?
1: Ja, Fabian heeft net als ik ook bij de schaakvereniging Arnhem geschaakt. Dus een gedeelde jeugd wel.
0: Jazeker, ja. Dus hij was een jong volwassene met een ziekte. Dat schaken, dat hebben jullie heel lang kunnen doen, denk ik. Hoe was dat contact met hem?
1: Ja, het is inmiddels al even geleden, maar het was altijd heel zacht, aardig en lief. Een hele aardige jongen. Ja.
0: Precies. Zijn jullie even oud, Marcelle?
1: Nee, ik ben 2 jaar ouder volgens mij.
0: Je bent 2 jaar ouder, precies, ja. Ja. Maar je hebt hem wel van dichtbij meegemaakt. Ja, ja. Helaas is hij er niet. Hoe belangrijk is het, zeg maar, dat die foundation zo'n dag kan organiseren voor iemand die er niet goed bij zit?
1: Ja, ik denk heel, heel erg belangrijk. Het is toch sowieso in het hele leven wil je gewoon mooie momenten met de naasten om je heen creëren.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wat je realiseert met zo'n dagbeleving.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je altijd in zo'n zieke situatie zit en jouw omgeving jou ook zorg verlenen, dan is dat gewoon een stuk moeilijker om dat zelf te doen.
0: Ja.
1: Dus
0: daar ga je voor lopen, samen met een vriendin, hè? Met Didi, 40 kilometer. Hoe zijn jullie te herkennen in de stoet?
1: Ja, wij zullen op onze rug, dus hebben we groene vaantjes waar de naam van op staat en een QR-code. Verder ook roze polo's zullen we dragen.
0: Wat goed.
1: Dat.
0: Heel goed, heel duidelijk inderdaad. Daar staat dus de Fabian Foundation op, die zich inzet voor de dagbeleving van zieke jongeren 18+. Ik wens jullie heel veel succes, Marcella. En ik zou zeggen tegen iedereen, als jullie ze zien, steek een duim omhoog. Want deze dames die lopen met Fabian in het hart en voor een goed doel.

0: Marty Webb. In Effe Buurt op Radio Gelderland. Take that look of your face. En wie is er binnengekomen na een paar weekjes vakantie? Erik.
1: Ja.
0: Goed gebruind, lekker gezond. Man.
1: Ik zat op een hoge Oostenrijkse berg vlakbij de zon.
0: Veel vitamine D
1: lekker
0: gevangen.
1: Lekker weer. Dus,
0: Nog aan alle 13 goed gedacht?
1: Ik heb er wel aan gedacht, maar ik heb niet geluisterd. Had natuurlijk wel gekund. Online kun je gewoon over de hele wereld luisteren.
0: Misschien nog ideeën opgedaan of zo. Gaan we dat zo terug horen?
1: Precies. Vandaag ga ik onder meer speciaal terug naar de zomer van 1981. Het waren hoogtijdagen van Nederlandse wielrennen. De ploeg van Post. Ook vandaag een Nederlandse zege in de Tour. Ik heb een fragment van vandaag in 1981 van Radio Tour de France. Fred Raquet, alle gouden ouwe komen zo meteen nog even lekker voorbij. Ja. En we spelen net 2 met de vraag over een hele beroemde commercial uit de jaren 80 met in de hoofdrol Beun de Haas.
0: Oh, leuk. En ga je die nou uiteindelijk al helemaal laten horen?
1: Die ga ik helemaal laten horen en ik ga een vraag stellen over de acteur die Beun de Haas was.
0: Oh, dat is een zoete beloning. Over daarover gesproken, zit er nog iets van chocolasnoep of iets anders als prijs in de show?
1: Ik heb een leuk verrassingspakket met chocolade, maar vooral natuurlijk de alle 13 goed sticker.
0: Ja, wie wil hem niet?
1: Plak hem overal op.
0: Heb je hem al zien rondrijden op een auto?
1: Ik wil hem overal terugzien.
0: Dat zou leuk zijn, hè? Mensen moeten even een fotootje sturen. Hey, leuk Erik. Tot 6 uur, alle 13 goed met Erik. Wij dansen nog even in de straten met Marta en de Vandella's. Fijn weekend. Graag tot buurt.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel, Katrien. Zometeen Stretch Why Did You Do Us als eerste plaat in alle 13 goed. Why did you do it? Why did you do that thing with me?
11: Grijp nu uw kans. Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
16: Alles op je gemak zitten en luisteren.

0: volksstammen zweren bij Emmylou Harris. Nou, ik heb er geen hekel aan. Maar ik prefereer toch wel Chuck Berry zelf, hoor. Als het gaat om You Never Can Tell. C'est la vie. 11 minuten over 2 tot 6 uur. Alle 13 goed. En natuurlijk weer te verdienen met het spel Net 2. Een leuke chocoladesurprise. Een enorme chocoladereep. Van een goed merk. Met ons logo erop. En natuurlijk de alle 13 goed stickers. En het leuke is, Jan Vrielink in Steenderen, die stuurt net een foto. Die heeft de stickers al binnen. Die heeft er niet één, maar liefst twee achterop de auto geplakt. Kijk, dat willen we graag zien. Hè? Achterop campers, achterop de caravan. Ah, je mag ze ook op het straatmeubilair plakken, maar ik wil jullie niet aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar die stickers die vallen te verdienen en wil je er graag een hebben, laat het gewoon eventjes weten. In alle 13 goed neem ik je in ieder geval 13 keer mee terug naar de hitparade van vandaag in 1981. We kijken ook naar het nieuws van toen. We kijken even naar Radio Tour de France van toen. Of eigenlijk beter gezegd, we luisteren even naar Radio Tour de France van toen. Waar onder meer de tijden van Fred Raquet en natuurlijk Theo Komen. En het was de tijd van de ploeg van Post. Dat waren mooie tijden om de Tour de France te volgen als Nederlandse wielerliefhebber. Want van de 22 etappes wonnen we er gewoon 21 of zo op een gegeven moment. Ach, geweldig. Maar goed, dat zometeen. En natuurlijk bovenal de muziek van toen.
1: Dat was toen.

0: I'm Alive van de Hollies. Vandaag spelen wij het spel Wat is er toch op net 2. Gaat in de loop van het programma gebeuren. Je kunt alvast meespelen via de Radio Gelderland Facebookpagina. Ik zal vast even het fragment laten horen waar het over gaat. De vraag gaat over de acteur die Beun de Haas speelde in deze beroemde commercialreeks van de BOVAG.
1: Mensen, als u iets aan uw autootje heeft, gaat dan niet naar zo'n BOVAG-bedrijf. Kom naar Beun de Haas. Hier, onder dat karretje moet even een nieuw knalpotje. Regelijk toch?
0: Ja. Je weet het nog, hè? Je ziet het zo voor je. Die loesje

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
10: Bijna 2:30 geworden. In Angerlo, daar is het op dit moment 20,1 graden. In Kootwijk, 22,2. Vanmiddag overheerst de bewolking. Af en toe wat zon. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden. Vanavond brede opklaringen. Het koelt dan flink af. En er is een lokaal buitje te verwachten. Kijken we even naar het Gelders nieuws. In Dodewaard is vanmorgen een aanrijding geweest tussen een scooterrijder en een automobilist. Dat gebeurde op het kruispunt van de Paardendreef en de Bonengaafseweg. De scooterrijder raakte daarbij ernstig gewond. En vanmorgen brand aan de Horsterweg in Ede. Gebouw van de wielervereniging bleek vlam te hebben gevat. De brandweer moest een deel van het gebouw slopen om het vuur te kunnen blussen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen in alle 13 goed.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
12: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
13: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
14: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Een oudje van de Rolling Stones. Ja, dat mag ik erbij zeggen, omdat ze ook nieuwe muziek hebben uitgebracht. Hè. Deze week uitgekomen het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. En met succes. Voor de 15e keer staan ze inmiddels in het Verenigd Koninkrijk alweer op nummer 1 van de albumlijsten. Het album is trouwens gemaakt door de Rolling Stones met ondersteuning van tal van bekende collega's uit de muziekwereld. Paul McCartney van de Beatles uiteraard heeft bijdrage geleverd. Maar ook de zanger van The Cure, Robert Smith, heeft iets bijgedragen. En ook Red Hot Chili Peppers drummer Chad Smith, die is op het album van The Rolling Stones te horen. De mannen, de Stones, die gaan gewoon lekker onverdroten door met het maken van muziek. En waarom ook niet? The Temptations.

0: Nou, er was ooit een reclame, daar werd dit gebruikt voor Melk de Witte Motor. En er was dus zo'n meisje die zei, en één melk. En sindsdien zit dat in mijn hoofd. Als ik de Temptations hoor met My Girl, gaat er ook nooit meer uit. Ja, dat heb je soms, hè.
1: Dat was toen.
0: 18 juli 1981, daar kijken we met speciale aandacht naar. Zo direct uit de hitparade van toen, Nobody's Wind van Elton John. Nobody Wins, Elton John. En Cantare Pepe, een lekkere zomerrit uit 1981 van The Press. En als je de zomer zegt, dan zeg je natuurlijk ook altijd de Tour de France. Dan zeg je Radio Tour de France. Nee, niet allemaal meteen overschakelen. Er is niks aan de Tour, wordt toch gewoon de Pogacar. Die zal vandaag ook wel weer winnen, kortom, er is niks aan. Maar goed, dat is van alle tijden. In de tijden van de jaren 80, begin jaren 80, was het Bernard Hinault die eigenlijk altijd won. Op één jaar na, toen waren wij de beste met Joop Zoetemelk. De ploeg van Zoetemelk was trouwens wel de beste ploeg. Die wonnen meer etappes dan de ploeg van Bernard Hinault in de tijd. Ik ben even de archieven ingedoken van Radio Tour de France. 1981, Fred Raquet. Even te Napel was van de partij. Theo Komen natuurlijk. Legendarische radio. Vandaag in 1981 een etappe die werd gewonnen door opnieuw een man van de ploeg van Post.
2: Op Hilversum 1 Radio Tour de France met Koos Postema, Fred Raquet en Klaas Samplonius.
3: Goedemiddag allemaal, 23e en één na laatste etappe in de Tour van Auxerre naar Fontenay-sous-Bois. Over 207 kilometer als ik het juist heb geteld. Heinze Bakker.
4: Johan van der Velde aan de leiding momenteel. En het is niet ver meer te gaan. En Pierre Bassen zit daar vlakbij. En nou gaat er even een televisiecollega voor me staan. Die zal er even aan de kant zetten. Daar komt hij. Daar komt Johan van der Velde. Jawel, Johan van der Velde heeft het gemaakt. Hij heeft het losgereden, Barso. Johan van der Velde wint hier de etappe. Zijn tweede in deze ronde van Frankrijk.
1: En dit was 1981.

Antenne 13 Goed. Op Radio Gelderland.

Elton John was in 1980 in Frankrijk. Vakantie. Of op tour, dat weet ik niet. Dat vermeldt het verhaal niet. En toen hoorde hij Je veux de la tendresse door Jean-Paul Droog gecomponeerd, uitgevoerd door Yannick Prévost. En daar was hij zeer van onder de indruk. Dus hij heeft die muziek gebruikt, of in ieder geval zich laten inspireren bij het maken van dit nummer. Waarmee hij vandaag in 1981 mee in de hitparade stond in Nederland. Nobody Wins, Elton John.

DJ's van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest in discotheek Actania in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij barmanier Foppe in Juinen. En we zijn in Disco Dancing Hertog van Gelderen in Pulderenwezel. Zondagmiddag is het matinee in Zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het showballet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

Ja, dit was al een floor filler in de '80s, hoor. The Gibson Brothers, Que Sera Mi Vida. Het is 3:04 geworden. Even bellen, even de grijze PTT-telefoon erbij pakken. Hop, nummer draaien. Kijken of ze thuis zijn.

0: Radio Gelderland. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, zometeen Bruce Springsteen. As a glory days. En ook nog hot chocolate. En bijvoorbeeld de Pointer Sisters.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Van Albert Heijn.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
17: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
18: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
19: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
20: Zo. Ik ben klaar. Zit u reeds?

0: Ricky, don't lose that number, Steely Dan.
1: Dat was toen.
0: We zitten vandaag op, even goed checken, 18/7/1981. Even kijken naar de hitparade van toen. Ik heb zometeen de Pointer Sisters. Maar ik heb ook de hitparade en de tipparade er even bij gepakt. En ik kom een aantal titels tegen waarvan ik overweeg om ze te gaan draaien. Als er iets is waar je op aanslaat, dan zou ik zeggen, geef het eventjes door, dan ga ik die erbij pakken. De elektronica staan in de tipparade. Niet met de vogeltjesdans, maar met de poesjesdans. Corrie Konings met Vrijdag de 13e. Daar heb ik geen actieve herinnering aan dat plaatje, moet ik eerlijk zeggen. En wat ik ook opvallend vind, op nummer 30 staat La Chica, maar dat staat in twee versies erin. La Chica van Chica en La Chica van African Magic Combo. En ook daar heb ik geen actieve herinnering meer aan. Gek, hè? Je denkt altijd, je onthoudt al dat soort dingen wel, maar toch zijn er een aantal liedjes die totaal uit mijn gedachten zijn verdwenen. 1981, ook toen was het natuurlijk vakantietijd en was het hartstikke druk bij de KLM. Niet alleen met het vervoeren van de passagiers, maar zeker ook met het klaarmaken voor al het eten wat in de KLM-toestellen moet worden uitgeserveerd aan al die passagiers. 1981, het Polygoonjournaal.
2: Als de vakantiemaanden aanbreken, krijgt Schiphol altijd extra drukte te verwerken. Duizenden passagiers melden zich dan voor vervoer naar honderden bestemmingen. Al die luchtreizigers krijgen, afhankelijk van het tijdstip van vertrek en de tijdsduur van de vlucht, aan boord een warme of koude maaltijd geserveerd. De KLM verzorgt zo in het hoogseizoen 24.000 maaltijden per dag. Er komt nogal wat voor kijken om iedere reiziger precies op tijd te bedienen. En dat gebeurt met behulp van een computer, die aantal passagiers en bijzondere wensen doorgeeft naar een centrale in de keuken.
0: Via een computer! Ja, dat was 1981 nog iets bijzonders natuurlijk, hè? 1981. Ook de Pointer Sisters in de hitparade. Met Slow Hands.

Slowhand van de Pointer Sisters. Ik heb even gezocht op het wereldwijde web en daar kun je alles vinden natuurlijk. Op zoek naar de elektronica's met de poesjesdans. We kennen de band natuurlijk van de Vogeltjesdans. Maar eens even kijken of we dat kunnen laten horen. De Vogeltjesdans heb ik gevonden, maar ook de poesjesdans. Let op, daar komen ze aan. Ja, daar komt ie. De elektronica's, de poesjesdans. Dat is een minder grote hit geworden dan de Vogeltjesdans, hè? Ja, zeg, bruiloftsvertier dit, hè?

je geëvenaard hiermee, hoor. Veel Nederlandse producties in de hitparade vandaag 1981. Waaronder ook uit Rotterdam de Amazing Stroopwafels. 19

The Kinks. En Dandy hier in alle 13 goed. Het is 6:30 geworden. Zometeen een blik op het Gelders nieuws natuurlijk. Ook even kijken naar thermometers, zo links en rechts in de provincie. En zometeen spelen we natuurlijk net 2. Met Beu de Haas in de hoofdrol. En meespelen kan ook via Facebook.

0: Radio Gelderland.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Bijna 3:30 geworden. Eens even kijken naar de thermometer in Ermelo. 22,2. In Spijk, gemeente West-Betuwe, 20,1. Vanmiddag bewolking. Af en toe zien we de zon nog een klein beetje. Er staat wel een stevige noordwestenwind. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond brede opklaringen. Kan een buitje voorbij komen. Blik op het Gelders nieuws. In Dodewaard zijn een scooterrijder en een automobilist vanmorgen met elkaar in botsing gekomen op het kruispunt van de Paardendreef en de Bonengaafse weg. De scooterrijder raakte daarbij ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En vanmorgen is er brand uitgebroken aan de Horsterweg in Ede. Het gebouw op het terrein van de wielervereniging bleek vlam te hebben gevat. En op de Groenestraat in Nijmegen zijn de bestuurder en de bijrijder van een auto naar het ziekenhuis gebracht na een botsing tegen een boom. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Haal zometeen even flink adem en zing mee met Marianne Rosenberg.
8: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
12: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
13: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
0: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
13: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
15: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

0: Je hebt commercials op televisie. Als die dan gestart worden, dan loop je eigenlijk meteen weg. Dan wil je gewoon meteen naar de keuken om koffie te gaan zetten. Of je zept eventjes weg. Je hebt ook commercials, die zijn zo leuk dat je eigenlijk blij bent dat ze weer uitgezonden. Of worden uitgezonden. Dat had je in de jaren 80 met de serie van De Bovag. Die had een hele leuke serie over alles wat De Bovag kan betekenen voor de automobilist en de motorrijder. Dat was een hele serie onder leiding van de loesje gagehouder Beun de Haas. Weet je het nog?
1: Mensen, als u iets aan uw autootje heeft, gaat dan niet naar zo'n bovagbedrijf. Kom naar Beun de Haas. Hier, onder dat karretje moest even een nieuw knalpotje. Regel ik toch?
0: Beun de Haas. En daar gaat het vandaag over bij Net 2. De vraag is namelijk, welke acteur speelt Beun de Haas? Welke acteur speelt Beun de Haas? Als je het weet, dan stuur je even een berichtje via de WhatsApp. 06-22-22-13-42. En je kunt ook meespelen via Facebook. Ook daar ga ik zo meteen een winnaar bekendmaken. Een aantal mensen heeft het al goed, zag ik. Ik zag ook dat één iemand Rijk de Gooier heeft gezegd. Daarvoor kan ik zeggen, dit is niet Rijk de Gooier.
1: Mensen, als u iets aan uw autootje heeft, gaat dan niet naar zo'n bovagbedrijf. Kom naar Beun de Haas. Hier, onder dat karretje moest even een nieuw knalpotje. Regel ik toch?
0: Wie was Beun de Haas? Het is niet Rijk de Gooier. Het is wel een goede vriend van Rijk de Gooier. Maar goed, dat telt niet, hè? 10 minuten over half. Tina Charles.

0: Dit is Charles, I Love to Love. Ik neem je weer even mee terug naar juli 1981.
1: Dat was toen.
0: In de hitparade vinden we Peter Koelewijn. Live, met publiek. Lekker feest vieren. Klap maar in je handen.

Alleen de jongens. Even wachten.

0: Alle 13 goed, Hard These Dreams. Geschreven trouwens door Bernie Taupin. En die kennen we toch met name als de man die altijd terzijde staat van Elton John bij het schrijven van mooie muziek. Maar hier zit hij dus ook zijn handtekening onder. Hard These Dreams.
1: Radio Gelderland.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jelle. Zometeen onder meer The Birds. Turn, turn, turn. En natuurlijk Beun de Haas zometeen. Want hij speelt de hoofdrol in ons spel. Wat is het toch op Net 2?
10: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren. Op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
14: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.
15: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
15: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
17: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
18: Alle 13 goed. Met Erik.

0: Play that funky music, Wild Cherry.
1: Topper.
0: We gaan naar eind 1981. De archieven van AVRO Stop Op. Kun je trouwens tegenwoordig ook zelf bezoeken, hè? Dankzij de nieuwe pagina op het internet van Beeld en Geluid, de schatkamer van de Nederlandse publieke omroep. Eind 1981 in de Top Op Studio, Elvin Stardust.

waarnemen, brommers kieken, modder happen en ondertussen van alles uitspoken. Het is weer Zwarte Cross. Volg alles via gld.nl/zwartecross.

0: 2. Nou, wat is er op Net 2? Nou, op Net 2 is dit keer een commercial. Ik zal hem nog even een keertje laten horen. De vraag is, wie speelt Beun de Haas?
1: Meentje, als u iets aan uw autootje heeft, gaat dan niet naar zo'n bouwvakbedrijf. Kom naar Beun de Haas. Hier, onder dat karretje moest even een nieuw knalpotje. Regel ik toch?
0: Ja, mooie commercial serie was dat voor de BOVAG. In Eerbeek, Ellen aan de telefoon. Ellen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik.
0: Jij was er meteen. Jij hoorde het en je wist het meteen volgens mij, hè?
2: Nou, ik moest wel even speuren, eerlijk gezegd, hoor.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, echt waar. Maar ik kwam terug met de hond uit het bos, wezen fietsen en zo. En toen dacht ik, ik moet hem gelijk insturen, want volgens mij is Maarten Spanje. En toen heb ik het wel even gecontroleerd.
0: Ah.
2: Die man is wel heeft wel een specifiek stemgeluid eigenlijk.
0: Ja, een beetje zo nasaal, een beetje zeurderig Amsterdam, zeg maar.
2: Ja, dat klopt.
0: Hij was ook taxi heeft hij toch heel lang gedaan, Maarten Spanjer, of heb ik dat nou? Ja, taxi heette dat.
2: Ja, ik weet wel dat hij ook nog wel in Vara heeft gespeeld of zo, in series. Maar ik weet niet meer precies wat.
0: Ja,
2: nog
0: ja.
2: In een politieserie of zo.
0: Ja, van alles aan voetbal 80. En nou ja, hij heeft altijd wel wat dingen gedaan. En inderdaad, hij deed ook die serie voor de BOVAG. Je hebt het helemaal goed, Ellen. Dus we gaan een leuk pakketje voor je samenmaken. De stickers doen we erbij van alle 13 goed. Dus plak ze maar op de lantaarnpaal of op de caravan of weet ik veel. Nou ja,
2: bij ik zal het toto plakken.
0: Dat is helemaal goed.
2: Ik kom nog wel ergens. Dus we zien
0: oké, dat is dan goede reclame. Hè? Dat is helemaal goed. Nee, leuk, Ellen. Dankjewel dat je meedeed. En de prijsjes komen richting Eerbeek.
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Erik.
0: Dankjewel.
2: En een fijne dag nog.
0: Dankjewel. Beunda's.
1: Mensen, als u autoschade heeft, gaat dan niet naar zo'n bouwvakbedrijf. Kom naar Beun de Haas. Hier, een keurige dame op beestachtige wijze aangereden. Wie moest het weer opknappen? Beun? Henk, wat met je tingels van die klakson?

0: Sarah van Fleetwood Mac. Zometeen een blik op de thermometers. En natuurlijk even een blik op het Gelders nieuws. Er is onder meer brand geweest bij Prezero in Duiven.
1: Radio Gelderland.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
0: Het is 4:30 geweest. En dat betekent dat we even gaan kijken naar onder meer de temperaturen. Het is aardig gedaald de afgelopen dagen. We zitten nog op 20,2 graden in Spijk, Nijmegen. West-Nijmegen, Oud-West om precies te zijn, 22,7. Vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Vanavond koelt het nog verder af. Dat is ook wel lekker, toch een beetje koele avonden. Blik op het Gelders nieuws. Afvalverwerker Prezero heeft alweer brand. Het is voor de vijfde keer in 2 maanden tijd dat daar brand is uitgebroken bij de afvalverwerker in Duiven. De veiligheidsregio adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden. En de Graafschap heeft geoefend. Het was de laatste dag van het trainingskamp wat ze hielden. In Haaksbergen was dat. Daar werd met 6-3 verloren van Telstar uit de Eredivisie. Meer Gelders nieuws natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En zometeen in alle 13 goed onder meer het goede doel met... Ik dans dus ik besta.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
13: Heijn. Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Girls, Girls, Girls van Sailor.
1: Dat was toen.
0: 18 juli 1981, zo direct uit de hitparade van toen. I've seen that face before, Libertango van Grace Jones. Maar eerst eventjes naar het nieuws van toen. In Den Haag werd voor de eerste keer parkpop gehouden. Je had in Den Haag in de jaren 70 een aantal verschillende popfestivals. En de gemeente Den Haag ondersteunde dat van harte. Malipop onder meer en Noordzeepop. En toen besloot de gemeente, ja, ik vond alles leuk en wel, maar kunnen we niet tot één groot festival komen? Nou, toen ontstond Parkpop, jarenlang het grootste gratis toegankelijke popfestival van heel Europa.

0: Heineken Schoenmaker en de Nederlandse groep Barrel House. Park Pop in Den Haag heeft alles mee om een traditie te worden.
1: Ja, dat werd het ook wel, maar helaas, 2022 kwam een einde aan Park Pop. En zij waren van de partij, hoor, en speelden dit. The Beat, The Tears of a Clown.

0: Van vandaag 1981 waren dit er weer twee. Grace Jones, I've Seen That Face Before. En ook Ray Parker Jr. stond in de hitparade met A Woman Needs Love. En ook instrumentaal fenomenaal haal ik vandaag uit die hitparade.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Want in de Nederlandse hitparades vandaag in 1981 vinden wij Henny en Kobi. Beter bekend als de kermisklanten. Zij speelden al heel wat jaartjes de een en de andere gezellige deun met de accordeon in. Werden ooit ontdekt in het roemruchte AVRO-programma Nieuwe Oogst. Waar ook André van Duin bijvoorbeeld zijn eerste schreden zet. En dan deden ook de kermisklanten aan mee. Toen heette ze trouwens nog Las Estrellas. Kobi en Henny hebben tot late leeftijd lekker muziek gemaakt. Totdat Henny helaas werd getroffen door een progressieve spierziekte. Toen kon hij niet meer de accordeon toetsen beroeren. Dat was een groot drama natuurlijk. En Henny is overleden in januari 2010. Vandaag in 1981 stonden ze in de hitparade met de Crazy Accordeon.

Kermisklanten. De zomer van 1981 werd onder meer gekleurd dankzij deze vrolijke klanken Crazy Accordion. Uit Utrecht het goede doel, Henk en Henk. Ik dans, dus ik besta.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Jelle. Zometeen onder meer de favoriete top 3. Dit keer de favoriete top 3 van Klaas uit Hees. En die gaat onder meer kiezen voor The Sweet.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Nieuwe leesbril nodig?
15: Mijnleesbril.nl.
14: Gratis verzenden en retourneren.
16: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
17: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Nissing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
18: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

De Reflex was dat natuurlijk. Duran Duran. Toegekomen aan de favoriete top 3 van vandaag. En dit keer is dat de top 3. Tijdje geleden ingestuurd door Klaas in Hees. Hij zegt, zou je een keer mijn favoriete top 3 willen draaien? Maar natuurlijk, Klaas, geen enkel probleem. Zeker omdat je hartstikke mooie songs hebt uitgekozen. Zo direct Oh Well, Part 1, Fleetwood Mac. Maar eerst, dat is echt wel een legendarisch mooie plaat natuurlijk van The Beatles. While My Guitar Gently Weeps.

prachtig. Part 1. Dat is ook een deel 2 van 5,5 minuten. Zal ik je ook nog een keer laten horen. Maar goed, die is niet gekozen door Klaas voor zijn favoriete top 3. Deze wel, Oh Well Part 1 door Fleetwood Mac. Dan hebben we er nog één te goed. En dat wordt weer een hele mooie, hoor. Klaas houdt wel van een gitaartje. Maak ik op uit zijn keuzelijstje van vandaag voor de favoriete top 3. Want op nummer 1 gaan we tegenkomen Elected van Alice Cooper. Nummer

Begin jaren 70, grote hit voor Alice Cooper, die zich afvroeg: zou ik niet gewoon eens een keer mezelf kandidaat moeten stellen als president van Amerika? Kunnen de mensen mij kiezen? Zou dat een succes gaan worden? Het was de nummer 1 in de top 3 van Klaas het Hees. Dankjewel Klaas, mooie top 3. Wil je ook een top 3 insturen? Dat kan bijvoorbeeld via de WhatsApp. Radio Gelderland. Maywood, Rio, en dat is weer juli 1981.

0: Rio de Janeiro. Rio, dat is natuurlijk Maywood. Dat was uit de hitparade vandaag in 1981. Daar heb je er nog een paard goed van. Zometeen onder meer Lobo, maar ook nog Kim Wilde.
1: Een opblaaskrokodil op een trekker. Een complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. Er wordt weer van alles uitgespookt op de Zwarte Cross. Liz en Frank zoeken uit wat er allemaal gebeurt op en achter het festivalterrein. Volg de Zwarte Cross op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: 5:30. In Panden, daar is het 21,7 graden. In Welzijnt, gemeente Maasdriel, 19,2. Vanavond komen brede opklaringen voor. Het koelt flink af. Morgen op de meeste plekken droog. Temperatuur ligt dan tussen de 20 en 22 graden. Blik op het Gelders nieuws. Bij afvalverwerker Prezero in Duiven is vanmiddag voor de 5e keer in 2 maanden brand geweest. Rond 4 uur was het zijn brandmeester. Het nablussen gaat nog wel enige tijd duren. Atlete Femke Broeders-Bol is bij de atletiekmeeting in de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. En bij de oefenwedstrijden van de betaald voetbalclubs vandaag wordt er overal een minuut stilte gehouden voor de eerder deze week overleden scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En zometeen vrolijke klanken uit 1981 van Lobo.
13: The Caribbean Disco Show.
14: Ontdek Fort Panadon, UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Panadon, een onvergetelijke belevenis.
15: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
16: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op Zitcomfort.nl.
17: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Groot assortiment kunstgras bij Nu de tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
18: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: De Caribbean Disco Show door Lobo. Dat is juli 1981. In juli 1981 konden we op televisie kijken naar Simon Scope. Simon van Kolm, kun je dat nog herinneren? Kleine man, beetje gezet, baardje, en die praat ons altijd bij over de nieuwste films. Dat deed hij op een geheel eigen wijze. Ging over de hele wereld over om met de beroemde acteurs en actrices in gesprek te gaan. Vandaag in 1981 keken we ook naar Simon Scope. En Simon had natuurlijk weer mooi nieuws. Onder meer over James Bond.
1: Buongiorno. May I help you?
2: Yes, give me a dozen lilies, will you? Send them to the funeral, will you?
3: Goedenavond, dames en heren. Straks uitgebreid aandacht voor de nieuwe James Bond film For Your Eyes Only. Is de 12e in de reeks en de 5e rol van Roger Moore als geheimagent 007. De film is gebaseerd op een boek van Ian Fleming uit 1960. Speelt zich af in de Italiaanse wintersportplaats Cortina d'Ampezzo en op de Griekse eilanden.
0: 1981, nieuwe James Bond film met Roger Moore. Mijn favoriete James Bond. Maar goed, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur als het gaat om de leukste of beste James Bond. Cam Wilde stond destijds ook in de hitparades met Checkered Love.

One Day in Your Life, een van de grootste hits vandaag in 1981. Morgen trouwens nog iets verder terug. Dan gaan we 13 keer naar de hitparade van vandaag in 1971. Eens even kijken naar de binnengekomen post. Marit Smit vraagt zich af, waar blijft mijn prijsje? Vorige week gewonnen, maar nog niet gekregen. Ga ik eventjes voor je navragen, Marit, of er wat mis is gegaan. Klaas was natuurlijk blij met zijn hartstikke mooie top 3. Dat was een mooie top 3. Fijn dat je me hebt aangevraagd, Klaas. En Gerrit, die stuurt een mooie foto met een foto van zijn laptop met heel veel stickers erop. En daar valt me één ding op, Gerrit. Daar past nog prima een alle 13 goed sticker op natuurlijk, hè? Als je het adres er even doorstuurt, dan stuur ik hem naar je toe. Zometeen het lekkerste voor het laatst. Wie gaat de deur dicht doen? Dit keer een Nederlandse band. Maar eerst Hollywood Beyond. Hier in alle 13 goed.

Vijf minuten voor zes geworden, alle 13 goed. Ik heb er nog eentje voor je. En ik werd geïnspireerd door een website waar ik toevallig overheen kwam als servant over het internet. Ondergewaardeerdeliedjes.nl. Nou, dat vind ik sowieso een hartstikke goed thema, want je hebt natuurlijk hartstikke veel liedjes waarvan je zou kunnen zeggen, die is eigenlijk hartstikke goed, maar nooit echt een supergrote hit geworden of zo. Nou, op ondergewaardeerdeliedjes.nl staan er heel veel. En eentje sprak me meteen aan. Die heb ik een tijdje geleden ook gedraaid, toen ik terugging naar een hitparade van toen. Het gaat om de Rotterdamse band I've Got The Bullets. De maker van de website schrijft, I've Got The Bullets was een verademing in het poplandschap van midden jaren 80. Het was stoer, recht toe, recht aan, en in zekere zin van alle normen die toen golden, wars. Een frontvrouw voor een rockband in de eerste plaats. Het gaat om Frederike Spicht. Dat was de zangeres, het gezicht van de band I've Got The Bullets. Zij scoorde een mooie hit. Niet een supergroot hit, maar wel een mooie hit met In The Middle Of The Night. En die is zeker in zekere zin zeer ondergewaardeerd. Dus die draai ik met veel plezier voor je vandaag. Tot slot van deze aflevering van Alle 13 Goed. Tot morgen en een fijne avond.

0: Radio Gelderland.
1: Schrik van een nieuw prijs van een bed. Bislibri Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Uniek Slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: deel op een trekker. Een complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. Er wordt weer van alles uitgesproken op de Zwarte Cross. Liz en Frank zoeken uit wat er allemaal gebeurt op en achter het festivalterrein. Volg de Zwarte Cross op TV Gelderland.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Krokodil? Check. Modder? Check. Trekken? Check. Er wordt weer wat uitgesproken op de Zwarte Cross. Volg het dagelijks via gld.nl/zwartecross.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdsten. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Ja. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: zoet.
1: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sulyok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sulyok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidige premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sulyok aan om op te stappen. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt nog vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In de verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Maar president Trump liet eerder ook al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voeren de afgelopen week meerdere luchtaanvallen uit. Vrachtwagens mogen sinds vanmiddag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. En gele truidrager Tadej Pogačar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e... voor de Fransman Sexas en de Deen Vingegaard. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen, ook in de ochtend, lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog ANWB verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar over de parallelrijbaan en dat veroorzaakt zo'n 5 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie.
2: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis. Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmorgen was ik even in het Mauritshuis voor foto's van Stefan van Vleteren in gesprek met Rembrandt en Breugel, toen ik van achter een raam opeens op slechts een paar meter van het torentje stond. Voor mijn neus een dichtgemetseld raam in de torenwand, maar met een spiegel op een lange stok zou je theoretisch gezien door de ramen bij Jette naar binnen kunnen kijken. Nou, ik ken geen land ter wereld waar de regeringsleider zo klein behuist, knus, dicht op zijn burgers zit. Nou, zo bezien is Nederland gewoon een fijn, pretentieloos en kneuterig land. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. De dag voor de WK-finale kijken we terug op het toernooi dat alles moest overtreffen. En dat doen we met Financial Times-columnist Simon Cooper. CDU-kopstuk Jens Spaan die moest vandaag aftreden omdat hij in weerwil van zijn politieke standpunt zelf een kind van een draagmoeder heeft. Italië nam deze week een wet aan die vrouwen en kinderen van maffiafamilies moet helpen te breken met hun gewelddadige families. Gabriella Ader is half Siciliaans en podcastmaker en legt uit wat deze wet teweeg brengt. En Robert-Jan Henkes maakte een wervelende vertaling van het rijmverhaal The Snare van Lewis Carroll. En die kent u van Alice in Wonderland. Straks vertelt hij over het absurdistische verhaal van De Sneer. De Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem is per direct afgesloten voor vrachtverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat de stalen constructie niet veilig is. Adrie de Groot is directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Meneer de Groot, waarom is die brug per direct afgesloten?
3: Nou, uit onderzoek is gebleken dat wij in de boog plekken hebben waar het staal niet voldoende sterk is, niet voldoende dik is. Of nee, eigenlijk niet voldoende sterk is. En dat zorgt dat daar de brug zou kunnen vervormen of de boog zou kunnen vervormen. En dat levert een gevaarlijke situatie op. En daarom hebben wij het vrachtverkeer eraf gehaald, omdat die voor de grootste belasting op de brug zorgt.
2: Ja, 10 jaar geleden werd die brug ook al een keer afgesloten. Was dat toen hetzelfde probleem?
3: Nee, dat was een probleem onder in de onderkant van de brug. Daar zaten toen haarscheurtjes. En die hebben we destijds met stalen platen opgelost.
2: Oh ja, en het vakantieverkeer dat nu op weg naar het zuiden gaat, kan dat de komende dagen wel veilig over die brug?
3: Personenverkeer kan helemaal veilig over de brug heen.
2: Ja, en de brug is wel een belangrijk logistiek knooppunt ook. Heeft u enig idee hoe lang dit gaat duren?
3: Nou, wij zijn aan het onderzoeken welke oplossing we hier eventueel voor zouden kunnen bedenken en toepassen. Of dat we eventueel blijvende gebruiksbeperkingen moeten toepassen. Die onderzoeken lopen en daarom kan ik nog niet zeggen wanneer we met de maatregelen verder kunnen.
2: Oké, Adrie de Groot, dank u wel. Dan het andere nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 18 juli.
4: Ik vind het wel heel eng. Ja, doodeng.
2: Bewoners in een Haagse woonwijk zijn zich rotgeschrokken na de ontdekking van een groot drugslab. Niemand had een vermoeden.
5: Ik dacht dat het altijd gewoon een leuk gebouw was, maar het was dus eigenlijk een heel groot drugspand.
2: De boel had er zomaar kunnen ontploffen.
6: Het is gewoon de gekte dat iemand dat in een woonwijk kan doen en zonder geweten. Of ik weet niet of ze dat zonder geweten doen, maar ze doen dat wel.
2: Deze man is er juist zeker van dat ze geen geweten hebben.
7: Het zijn leegschedels. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De explosieve dienst is bezig de boel op te ruimen en de bewoners moeten intussen ergens anders heen.
4: Maar we hebben alles bij ons, dus we hebben tandenborstel, onderbroekje en een t-shirt om te slapen.
2: Het lab zal vlug ontmanteld zijn, maar toch.
6: Ik heb het nog niet helemaal verwerkt, hoor.
2: Verder met het WK-voetbal in Noord-Amerika. FIFA-baas Gianni Infantino richtte zich tot de Amerikaanse president Trump.
8: You don't need people to compliment you, Mr. President.
2: Complimenten voor Trump zijn dus niet nodig, maar ja, hij doet het dan toch.
8: This World Cup would not have been such an incredible success without you.
2: Ja, wat Infantino kan, kan Trump ook.
9: I want to thank Gianni, this guy. Once again, I want to thank Gianni. Thank you very much. Great job you did. Our great FIFA president, Gianni Infantino. There's nobody like him, actually, very few.
2: En ook het toernooi zelf werd geëvalueerd, eerst door Infantino.
8: It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And for this, I thank you very much, Mr. President.
2: Kijken of Trump daar nog overheen kan.
9: One of the all-time greatest, the most successful sporting event maybe in the history of the world. This has been far beyond a sporting event.
2: Trump is zo tevreden dat hij nog een suggestie heeft.
9: What we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
2: En dan fooien in de horeca. Dat kan steeds vaker via een betaalautomaat. Als consument kun je dan klikken op hoeveel procent fooien je wilt geven. Maar niet iedereen ziet dat zitten.
10: Omdat je ermee overrompeld wordt van help, fooi, wacht even. Mag ik dat zelf beslissen?
2: Voor de duidelijkheid, je kunt ook aanklikken dat je geen fooi geeft.
11: Ik heb gedrukt op geen fooi. Zo'n kopje koffie met een stukje gebak. Vind ik dat niet zo nodig eigenlijk.
2: We sluiten af met het Nederlands kampioenschap Grunten dat op dit moment bezig is. Grunten is een manier van zingen in de hardrock en iedereen kan het leren.
12: Als je een tiener vraagt om de afwas even te doen of de vaatwas even uit te ruimen, dan doen ze dit.
2: Beginnen met zuchten dus en daarna experimenteer je een beetje met klankverschillen. Vervolgens ga je zingen en zoals gezegd, echt iedereen kan het.
13: Ik ben Overhuiben en ik hou van grunten. Children of
1: hope. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Children of life.
2: Een kind krijgen via een draagmoeder is in Duitsland illegaal. Toch werd CDU-fractievoorzitter Jens Spahn zelf wel vader via een draagmoeder in het buitenland. Door de commotie die daarop ontstond, moest Spahn vandaag opstappen. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut zit hier in de studio. Goedenavond, Wiebke.
14: Goedenavond.
2: Ja, wat heeft Jens Spahn precies gedaan?
14: Nou, hij heeft dus met zijn man is hij naar Amerika gegaan en heeft daar via een Amerikaanse draagmoeder een kind gekregen. En dat heeft hij woensdag aangekondigd. Of eigenlijk zijn partner heeft dat aangekondigd via social media.
2: En hebben ze daarvoor betaald?
14: Ja, daar hebben ze zeker voor betaald. Dat, dat zit rond 100.000 tot 200.000 euro. Zijn die kosten wel.
2: Dus. Ja, nu is een kind krijgen via draagmoederschap in Duitsland illegaal. Spahn en zijn partij, de CDU, hebben zich er altijd heel scherp tegen uitgesproken. Waarom is die partij erop tegen?
14: Ja, de CDU is, dat zijn natuurlijk de Christendemocraten. Dus de katholieke kerk, Spahn is katholiek. En de katholieke kerk heeft dit jaar nog gezegd dat ze daar wereldwijd eigenlijk tegen zijn, tegen draagmoederschap. Dus in die zin volgt hij de leer.
2: Ja.
14: Of volgt zijn partij de leer. En de partij heeft nog dit jaar ook uitgesproken op het partijcongres dat ze echt niet willen tornen aan dat verbod. Want ze zien ethische, juridische en praktische bezwaren. Ze zijn bang voor uitbuiting, misbruik en gezondheidsrisico's.
2: Ja, en hoe heeft die partij dan gereageerd op dit nieuws van Spahn?
14: Nou, dat sloeg in als een bom. Dus woensdag werd het bekend. Spahn is nog in Amerika, heeft zich verder ook niet gemeld. En in de partij ontstond ontzettend veel onrust. Want het gaat eigenlijk al heel slecht met zowel de CDU als de Duitse regering. Hè, waar de CDU deel van uitmaakt. En dit is natuurlijk een knauw voor de geloofwaardigheid. Dus er waren echt partijvoorzitters, dus deelstaatvoorzitters. En op regionaal niveau CDU'ers die vonden dat hij moest aftreden.
2: Ja,
14: en dat die spanning bouwde op de afgelopen dagen.
2: Merz zal niet blij zijn geweest.
14: Nee.
2: Heeft hij gereageerd?
14: Duitse media hebben gezegd dat Merz zelf zijn aftreden heeft gevraagd eigenlijk. Dus die heeft Spahn opgebeld, gezegd dat hij moet terugtreden. En hij heeft gereageerd dat het onvermijdelijk was. Omdat de geloofwaardigheid aangetast was. En dat hij daarmee ook de partijschade berokkend.
2: Ja, nu was het niet de eerste crisis voor deze politicus, hè? Want wat is er eerder voorgevallen?
14: Spahn staat er eigenlijk onbekend dat hij affaire op affaire kan stapelen en het allemaal van hem afglijdt. Dus tot nu toe leek het er eigenlijk op dat hem niks werd aangerekend, of althans dat hij daar niet over viel. Hij is minister van Gezondheid geweest in coronatijd. En toen heeft hij enorm geblunderd met mondkapjes aanschaffen. Hij heeft daarbij ook het bedrijf van zijn man ingezet. Hij heeft een bevriend bedrijf met de coördinatie, de opdracht voor de coördinatie gegeven. En dat bedrijf bakte er niks van. Dus dat is met die mondkapjes in Duitsland heel erg misgelopen. Dat heeft ook miljarden gekost uiteindelijk. Daar lopen nog steeds rechtszaken over van bedrijven die nog geld van de overheid menen te krijgen. Dus dat is wel een van zijn grootste fouten geweest. Waar hij ook inderdaad shady deals had. In dezelfde periode heeft hij een villa aangeschaft in Berlijn. Met een financiering, dat was een villa van 4 miljoen ongeveer. En met ook een schimmige financiering via zijn bank in het Münsterland, waar hij vandaan komt, wat net hier over de grens is. Hè.
2: Maar dit heeft allemaal geen gevolgen gehad voor zijn politieke carrière, blijkbaar.
14: Nee, daar is hij steeds zo doorheen gewandeld.
2: Mee en weggekomen.
14: Ja, mee weggekomen.
2: En is het voor de partij een verlies? Gaat er nou een hele goede fractievoorzitter verloren?
14: Nou, er was het laatste jaar ook wel veel kritiek op hem, op zijn politieke handwerk eigenlijk. Want de fractie was niet altijd op één lijn. En dat is natuurlijk eigenlijk de taak van een fractievoorzitter, dat hij de fractie op één lijn houdt. Maar er waren situaties waar de bondsdagleden als kikkers eigenlijk alle kanten op sprongen uit zijn fractie. En dus dat wordt hem wel verweten. Er wordt wel gezegd, ook door coalitiepartner SPD, daar klinkt dat ook wel, dat hij wel een erg goede onderhandelaar was. Hij heeft veel grote onderhandelingen over de vorming van deze regering bijvoorbeeld gevoerd voor de partij. Dus ja, het is wel iemand, hij zit al meer dan 20 jaar in de Bondsdag. Het is wel iemand met heel veel ervaring. En ook na Merz de machtigste man binnen de partij. Dus het is wel een verlies. Alleen ja. Bij het publiek was er ook erg veel kritiek op hem.
2: Ja, maar hij had dus veel macht. Maar nu is er dus ook heel erg. Dit is ook een hele slechte PR natuurlijk voor het CDU. Hè?
14: Ja.
2: Want hoe staat die partij er nu voor?
14: Nou, dramatisch eigenlijk. Er wordt al ook binnen de partij gesproken van, mogen wij ons eigenlijk nog wel een volkspartij noemen? Want ze staan op rond 20%. En deze regering krijgt heel weinig waardering. En dat is morgen heeft kanselier Merz een televisieinterview. En er wordt ook wel gezegd van, nou ja, dat was misschien ook wel de reden dat vandaag de knoop al is doorgehakt. Ja. Dat hij zal dat morgen ook moeten uitleggen in dat interview waarschijnlijk. Maar ze proberen het zo snel mogelijk dit thema van tafel te krijgen. Ook omdat het juist voor de CDU zijn deze thema's, eigenlijk de ethische thema's in de politiek, zijn heel belangrijk. Het is eigenlijk de kern van de partij, wat ze onderscheidt van de andere partijen. En daar mogen ze eigenlijk niet op geloofwaardigheid inboeten.
2: Nee, en het komt natuurlijk op een vervelend moment, want na de zomer zijn er belangrijke deelstaatverkiezingen.
14: Ja.
2: De AfD lijkt het heel goed te gaan doen. Gaat het CDU nu met razende vaart op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter, of is die al bekend?
14: Ja, Merz heeft al gezegd dat hij dat nog deze maand wil regelen. En dat betekent, want ze waren eigenlijk al allemaal op vakantie vertrokken. Het zomerreces was al begonnen. En, maar Merz heeft maandag is er een vergadering van de partij. En dan misschien wordt dat maandag zelfs al bekend. Of in ieder geval zal het deze week, komende week, moet dat wel duidelijk worden wie de opvolger wordt.
2: Ja. Nou, dankjewel. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut.
14: Graag gedaan.

0: Il cielo in una stanza van Mina. In Italië is deze week een nieuwe wet aangenomen die Liberi di Scegliere heet. En die wet om vrij te kiezen moet het vrouwen en kinderen van maffiabazen makkelijker maken om met hun eigen familie te breken. Gabriella Ader is maker van meerdere podcastseries over de maffia en zelf half Siciliaans. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Gabriella, wat is dit voor wet?
1: Ja, dit is een wet, zoals je al zei, die het eigenlijk makkelijker maakt. Die meer juridische handvatten geeft voor magistraten om kwetsbare jongeren weg te halen bij hun familie. En ook vrouwen uit die families. In de hoop eigenlijk dat ze op die manier makkelijker ook de maffia kunnen ontmantelen. En tegelijkertijd ook die kinderen eigenlijk weghalen uit die giftige omgeving. Omdat je heel vaak ziet dat in een maffia die criminaliteit overgebracht wordt op generaties.
0: Ja, maar je zegt die kinderen weghalen dan uit die familie. Ik kan me voorstellen dat dat op papier makkelijk lijkt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Staat dan op een gegeven moment de politie op de deur met een dwangbevel om de kinderen mee te nemen van de lokale maffiabaas? Of hoe gaat dat?
1: Nee. Het is trouwens wel heftig, hè? Ik bedoel, we praten er vrij makkelijk over. Maar het is ook iets waar heel veel tijd overheen gaat. Wat je ziet is dat meestal de procureurs hebben families natuurlijk op het oog. En dan worden die families afgetapt met gesprekken. En dan op een gegeven moment dan worden verdachten worden naar het politiebureau gebracht. En dan gaan ze proberen te praten. Dus ze praten ook op de vaders in. Maar met name op moeders van breng je kinderen hier naartoe. Zorg ervoor dat zij wel eigenlijk gered kunnen worden, jullie kinderen. Moet er natuurlijk ook toestemming gegeven worden door die moeders. En anders dan gaat er gewoon een enorme lobby aan de grondslag.
0: Hoe bedoel je een lobby?
1: Een lobby natuurlijk toch bij die moeders van alsjeblieft breng je kinderen hier.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat zij zij door ons in pleeggezinnen geplaatst kunnen worden of eventueel te huizen. Of dat jullie zelf met die kinderen naar een andere plek gaan. Hè. Ze krijgen een nieuwe identiteit, krijgen ze geld om naar school te gaan, om te studeren. Dus het is niet dat er zomaar even iemand, een politieagent, voor de deur staat.
0: Nee, maar het is inderdaad dus heel ingrijpend. Die vrouwen en kinderen proberen weg bij die familie te halen. Zijn er al gevallen bekend en loopt dat dan altijd goed af?
1: Ja, want kijk, die wet is nu aangenomen. Maar al in 2012 was dan de voorzitter van de kinderrechtbank in Zuid-Italië, heeft al een pilot gestart. En dat was dus al langere tijd geleden. En dat is dusdanig goed gegaan destijds dat ze ook op Sicilië en ook in Napels soortgelijke pilots zijn gestart. En toen is dat wat ze dan noemen een rechtbankpraktijk geworden. Dus dat is eigenlijk iets letterlijk in de praktijk brengen vanuit de rechtbank. En dat is dusdanig goed gegaan dat ze in ieder geval iets van, ik zeg iets van 200 kinderen en een stuk of 40 vrouwen al succesvol weggehaald hebben. En daarvan schijnt iets van 80% geen misdrijven meer gepleegd te hebben.
0: Oké, en je hebt ook verschillende podcastseries gemaakt over de maffia. Ook dus over de positie van vrouwen.
1: Ja.
0: Die binnen de 'Ndrangheta in Calabria. Wat is hun rol en die vrouwen? Want je hoort eigenlijk altijd niet dat het alleen maar de maffiabazen, dat dat gewoon van die grote mannen zijn. Maar spelen die vrouwen ook een rol of zijn zij vooral slachtoffer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is tweeledig. Ze zijn het eigenlijk allebei. Kijk, je moet je voorstellen dat met name de 'Ndrangheta, dat is een ontzettend gesloten gemeenschap. Heel conservatief. Meer dan op Sicilië of in Napels. En je ziet dat daar jonge meisjes van 16, 17, 18, die worden echt nog uitgehuwelijkd aan andere maffiazonen, maar zo te noemen. Hm. Dus ze zijn in die zin ook slachtoffers. Maar wat er vervolgens vaak gebeurt, is dat zij ook hand- en spandiensten moeten doen. En als hun mannen of hun zoons in de gevangenis terechtkomen, dat zij de honneurs waarnemen. Dus aan de ene kant zijn ze slachtoffers, want ze mogen vaak ook niet studeren. Nou, eigenlijk nooit. Ze mogen niet studeren, ze worden gedwongen om met iemand te trouwen. Maar goed, tegelijkertijd plegen zij ook misdrijven.
0: Ja, dus zij ontkomen ook niet aan deelname aan zo'n drugskartel.
1: Ja, klopt. Het is gewoon heel moeilijk om daaruit te komen. Dat is precies wat met deze wet wel wordt gepoogd te doen. Namelijk, is er een manier om eigenlijk die ketting te doorbreken? Namelijk vrouwen en kinderen weg te halen.
0: Ja. Je bent zelf ook half Siciliaans. Heb je zelf wel eens met de maffia te maken gehad?
1: Nou, nee, niet per se. Het is ook niet dat je ze op elke straathoek tegenkomt op Sicilië. Ja, er zijn wijken in Palermo waar ik wel eens ben geweest en waar ik wel eens een begrafenisstoet heb gezien, dat soort dingen. Maar nee, gelukkig heb ik in het dagelijks leven daar niet zoveel mee te maken.
0: Nee. In Italië heb je ook al een andere wet, de wet 401 bis. Mm-hmm. Dat is een wet die het strenger straffen van mafiosi mogelijk maakt. Die onlosmakelijk verbonden is die wet met Giovanni Falcone, de rechter die later is vermoord. Dat weten we allemaal nog wel. Maar wie zit er achter deze nieuwe wet?
1: Ja, het is trouwens 413 bis. Maar achter deze nieuwe wet, daar zit dus die voorzitter van de kinderrechter. Van de rechtbank voor minderjarigen, moet ik het even goed zeggen. En dat is Roberto Di Bello. En hij is degene die dit heeft geïmplementeerd. En hij is momenteel ook voorzitter van de minderjarige rechtbank, maar dan in Catania, dus op Sicilië. En hij is eigenlijk de katalysator van dit alles.
0: Ja, en zie je hem als een soort nieuwe Falcone?
1: Nou, zijn rol is natuurlijk echt wel anders. Ik denk dat hij zeker wel een soort crime fighter is. Maar hij richt zich echt op de jongeren. In samenwerking met andere magistraten die misschien veel doelbewuster natuurlijk die maffia clans aanpakken, is hij er toch vooral voor om de jongeren te helpen.
0: Ja, nu heb ik jouw podcast geluisterd en daar zitten ook verhalen in over vrouwen die al met dat programma uit hun familie zijn gehaald. Er zijn ook voorbeelden van vrouwen met wie het helemaal niet goed afloopt.
1: Nee, klopt. Ja, er zijn een paar hele bekende verhalen op Sicilië. Een hele bekende is Maria Concetta Cacciola. En zij moet op een gegeven moment van haar familie wordt ze heel erg onder druk gezet. Van kom terug met de kinderen. Want zij was dus met hulp van de politie en justitie was zij vertrokken. En ze is teruggegaan. Toen heeft ze zoutzuur moeten drinken van haar eigen ouders. Dus nee, dat is niet goed afgelopen.
0: Ja, dus het is echt niet zonder risico voor deze vrouwen.
1: Nee, absoluut niet. En daarom is deze wet ook zo belangrijk. Want die wet zorgt ervoor dat ze veel makkelijker een nieuwe identiteit kunnen aannemen. En dat er dus financiering voor hen komt. Want het gaat echt om miljoenen wat er nu ingestoken wordt. Ja. Zodat ze kunnen studeren en een leven kunnen opbouwen ver weg van hun familie.
0: Ja, want dat vroeg ik mij af. Is het überhaupt mogelijk om undercover of in een nieuw leven genoeg weg van die familie, want die maffiafamilies die zinnen op wraak.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat blijft natuurlijk lastig. Maar dat gaat net zo goed voor al die spijt op tante, hè, die pentiti die Italië kent. Het blijft gevaarlijk en moeilijk. En er is ook een heel ander bekend verhaal in Italië, Lea Garofalo. En het is haar gelukt om heel lang weg te zijn met haar dochter, met een nieuwe identiteit. En uiteindelijk heeft haar ex-man haar toch op een of andere manier ervan overtuigd om in ieder geval weer eens op bezoek te komen. En ook dat is haar fataal geworden.
0: Ja, en is deze nieuwe aanpak, is dat een mogelijkheid om echt de aanvoer, de aanwas van nieuwe gangsters af te snijden? Want ja, ik bedoel, de bestrijding van de maffia is intussen zo oud als de maffia zelf.
1: Ja, alleen dat is nu de laatste jaren gaande. Dat is ook een procureur die ik heb gesproken, die zaak die ik net noemde ook heeft gedraaid. Zij denken nu de laatste jaren van, om nou echt die maffia, in ieder geval de nieuwe generatie mafiosi, om dat tegen te gaan, moet je gewoon bij de moeders en bij de kinderen zijn. En ja, het zal niet alles oplossen, maar het is natuurlijk wel een hele goede gedachtegang en een goede oefening om in ieder geval daar waar de wortels eigenlijk te beginnen. Want het blijft gewoon zo dat de maffia, met name die in 'Ndrangheta in Calabria, dat die heel erg een familiehiërarchie heeft, een familiestructuur heeft met de grote baas. En daaronder komen neven, zoons, broers, et cetera. Dus het is zo gebouwd op de familie.
0: Ja. En heeft Italië, de bevolking of misschien ook de politiek, de verwachting of de hoop dat dit echt de maffia een flinke slag kan toebrengen?
1: Nou, je ziet ook, hè, je hebt natuurlijk in de jaren 90 heb je dat op Sicilië gezien, dat de staat heel hard heeft opgetreden tegen de Cosa Nostra, met name hè, rondom die moord van die twee rechters, Falcone en Borsellino. En je ziet nu dat eigenlijk hetzelfde gaande is in Calabria, bij de 'Ndrangheta. Het is ook van die grote processen, hè, waarbij je 300, 400 verdachten in één keer van die kooien ziet zitten. En die gewoon met grote processen worden in ieder geval voor de rechter komen. En dat zijn dus ook heel vaak neven, zoons, et cetera. Dus ik kan me voorstellen dat dit wel weer een nieuwe stap is. Al is die dus wel een aantal jaar gaande. Maar ja, de Senaat heeft ook echt met volle overtuiging voorgestemd, unaniem. Dus ja, ik neem aan dat ze erin geloven.
0: Oké, nou, we gaan het zien. Dankjewel, Gabriella Ader.
1: Ja, bedankt.

0: De nieuwe single van Tangerine, Work for That Love. Op dit moment spelen Engeland en Frankrijk de troostfinale. Na 35 minuten is het 2-0 voor Engeland. En morgenavond staan Spanje en Argentinië in de finale van het WK-voetbal. En met die apotheose komt een einde aan het grootste en een van de meest gepolitiseerde WK's aller tijden. Tijd om de balans op te maken. Met Simon Cooper doen we dat. Hij is sportschrijver en journalist van de Financial Times. Simon Cooper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, volgens de grote baas van de FIFA, Gianni Infantino, was dit het beste WK ooit. De superlatieven die denderden door de lucht tussen Trump en Infantino. Wat is jouw oordeel? Hoe gaat dit WK de geschiedenis in?
1: Nou, het lijkt een beetje op Qatar. Alles eromheen was lelijk, maar het voetbal zelf en de sfeer in de stadions en eromheen was best goed. En de lelijkheid was vooral de politiek vooraf, de prijzen van de kaartjes, de drankpauzes waar echt niemand op zat te wachten. Maar ik moet zeggen, ik heb 6 WK-steden gezien hier in Noord-Amerika. Ik zit nu in New York en ik denk dat bijna iedereen echt wel genoten heeft. En ik geloof de mensen thuis ook.
0: Ja, en dan, dus het was een groot WK. Je zegt het voetbal was prachtig. Hoe gepolitiseerd is dit WK uiteindelijk?
1: Nou ja, het was vooral vooraf. De FIFA Peace Prize for Trump maakte natuurlijk een heleboel los. Het geslijm van Gianni Infantino, de president van de FIFA, bij Trump. Maar ik moet zeggen, tijdens het toernooi heeft Trump het vooral genegeerd. Met 1 grote uitzondering. Op het moment dat hij de rode kaart voor de Amerikaanse spits Florin Balogun wegveegt. En dat maakte heel veel los. Maar gelukkig heeft hij, afgezien daarvan, heeft hij eigenlijk heel weinig interesse getoond voor het WK, het grootste deel van die 5 weken.
0: En dat is goed nieuws, vind je? Ja,
1: ja, alles is beter als Trump zich er niet mee bemoeit. En het legt ook de focus veel meer op het veld. Dus elke keer dat Gianni Infantino op tv kwam tijdens wedstrijden, want hij was elke dag weer in een andere stad, werd er gejoeld in het stadion. Maar afgezien daarvan hebben mensen zich daar niet zoveel van hem aangetrokken. Dus ook net als in Qatar, net als voor Rusland, waren de politieke discussies vooral vooraf, met uitzondering van dat Balogun-moment.
0: Ja, maar je had ook natuurlijk dat Iraanse elftal, hè, dat heel slecht werd behandeld en maar even de VS mocht blijven. Die Somalische scheidsrechter die al op voorhand het land niet in mocht.
1: Ja, de Somalische scheidsrechter, dat was inderdaad heel lelijk en vervelend. Dat gebeurde voor het WK. Dus op het moment dat het WK begint, had je dat soort dingen veel minder. De behandeling van Iran, dat is inderdaad zo. Dat was heel onfair. Benadeelde Iran. Het land heeft nog bijna de tweede ronde gehaald ook. Maar als je het in voetbaltermen ziet, Iran is nooit een succesvol belangrijk voetballand geweest op WK's. Dus ja, dat Iran er snel uit lag, dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar inderdaad, dat was niet goed.
0: Ja, intussen is het 3-0, zie ik, voor Engeland. Je had het net over mooi voetbal, hè? Waar heb jij, Simon, het meeste van genoten? Waren dat de prestaties van de kleinere voetballanden? Of de goals van Erling Haaland? Of springt er iets anders voor jou uit?
1: Nou, ik denk heel erg allebei. Want het is natuurlijk fantastisch als een land als Kaapverdië bijna van Argentinië wint. Ik was bij die wedstrijd in Miami. Echt, ik geloof dat de hele wereld, zelfs mijn schoonmoeder, die keken en waren voor Kaapverdi in het stadion. Was het echt onwaar, onwezenlijk. En uiteindelijk verliezen ze met 3-2. Maar dat soort dingen, dat is prachtig. Maar het is natuurlijk ook prachtig als je genialiteit op het veld ziet. En dat was op dit WK meer het geval dan alle andere WK's waar ik bij ben geweest. Dat Messi vooral, maar ook Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland inderdaad, dat die op hun best spelen, ook omdat het hele team zich ondergeschikt maakt aan die ster. Dat was toch prachtig om te zien.
0: Ja, en wat doet dat WK dan nog, zeg maar, in, ja, of in Amerika of in andere landen? Heb je daar een idee van?
1: Nee, in Amerika heb ik het idee dat misschien 10-20% van de bevolking er erg mee bezig is.
0: Dus heel weinig, en,
1: Ja, minder dan in Europa. Maar ik was in 1994, toen ze het WK hadden, ook hier. En toen was het nog kleiner, hoor. Dus wat dat betreft is het relatief veel groter. En goed, de hele wereld kijkt toch het WK. Het is eigenlijk de laatste tv-serie waar mensen echt voor gaan zitten in 200 landen. En dat is toch wel heel bijzonder. Het is toch een moment dat de hele wereld even bij elkaar is. En over het algemeen verloopt dat heel aangenaam en vreedzaam. Je zag ook in alle stadions, zelfs bij Engeland en Argentinië, dat de fans door elkaar zitten. En er valt bijna nooit een slecht woord, moet ik zeggen, als mensen echt onder elkaar zijn.
0: Oké, nou, dat klinkt toch heel anders dan toen ik een paar jaar geleden Argentinië-Nederland keek, zeg maar, in Argentinië. Dat was
1: ja,
0: was
1: op het veld gebeurde. Op het veld gebeurden er ook bij Argentinië en Engeland hele vervelende dingen. En ik zag Argentijnen op een video ook op een Engelse vlag stampen en spugen.
0: Ja.
1: Maar in dat stadion met 80.000 mensen, dan zitten ze door elkaar. En dat loopt dan toch verrassend goed. En zo was het veel meer nog bij alle andere wedstrijden waar ik heb gezien. Het was echt een feeststemming.
0: Ja, mooi. Nu is het WK ook altijd een toernooi waar nieuwe helden opstaan. Heb je die dit keer gezien?
1: Nou, het is moeilijk omdat we bijna iedereen kennen nu. Alle goede voetballers, die ken je al, ontdek je niet op WK's. Maar er waren inderdaad toch een paar sprookjes. Zoals Wozinha, die 40-jarige doelman van Kaapverdië. Die is eigenlijk werkeloos. Contract in de Portugese tweede divisie loopt af. Dankzij hem houden ze Spanje op 0-0. En hij wordt wereldster. Hij gaat van 50.000 Instagram-volgers naar 29 miljoen. En ja, en die man die zoekt nu naar een mooi nieuw laatste contract bij een grote club. En hij zegt ook dat hij single is. Hij heeft geen vrouw of vriendin.
0: Nou,
1: dus ik denk dat het voor hem misschien
0: komt ook
1: beter
0: goed
1: gaat lopen nu.
0: Ja, dat deden dit WK voor het eerst 48 landen mee. Hè. Het duurde langer dan ooit. Er waren ineens hydration breaks. Morgen krijgen we ook nog eens een halftime show voor het eerst. Hè, waardoor de rust bijna een half uur gaat duren.
1: Ja.
0: Noem je dat de Amerikanisering van het WK? En denk je dat dit blijvend is?
1: Ik hoop van niet. En de Europese bond UEFA heeft gezegd dat ze niet aan die drankpauzes gaan doen. Ik kan me dat in de Eredivisie in Nederland bijvoorbeeld ook moeilijk voorstellen. Ik denk dat ze bij het volgende WK toch wel de verleiding zullen voelen, de FIFA, om het weer te doen. Dus in Spanje en Portugal straks. Elke keer als een drankpauze.

0: traditie van een WK geweest. Ik denk dat je bij alle vorige WK's bij normale wedstrijden voor minder dan $100 het stadion inkomt.
1: Ja, nu 8000.
0: Mensen betalen. Ik sprak een Indiër die had $4,500 betaald voor de finale van morgen. En, maar ook normale wedstrijden betalen mensen 1000. Dus ik hoop dat dat staat. Maar ook van afstap. Maar ik denk dat de FIFA het eigenlijk bij het volgende WK gaat doen. Ik denk dat Infantino denkt, ik heb gewonnen. Het is gelukt. De stadions zaten vol. Zelfs een wedstrijd als Curaçao in voorkust. Dus ik denk dat hij denkt, volgende keer gewoon weer hele hoge ticketprijzen.
1: Ja, nou, nu heeft de Europese Voetbalbond zich al kritisch uitgelaten in een statement over dit WK. Onder andere over dat marchanderen met de regels rond die rode kaart. Hè, voor die Amerikaanse spits op Balogun, ja. Je noemde ze al. Is het voorstelbaar dat dit WK voor de FIFA of voor Infantino nog een staartje krijgt?
0: Nee, ik denk dat hij echt de persoonlijke winnaar van het WK is geworden. Want de wereld bleef kijken, de mensen kwamen naar de stadions. Ze slikten alles, de drankpauzes, de FIFA Peace Prize. Dus ik denk dat, hij is het gewend dat de Europeanen, meestal als enige, klagen over dit soort dingen, over de misstanden. De rest van de wereld sluit zich daar niet bij aan. En hij wordt gewoon vaak zonder tegenstander herkozen. Dat zal de volgende keer ook gebeuren. Ik meen volgend jaar. Dus nee, ik denk dat hij denkt, het is allemaal prima. En een paar Europeanen zeuren. Maar daar komen ze ook weer overheen. Want daar komen ze altijd overheen. Ook de Nederlandse Voetbalbond heeft besloten niet te klagen over bijvoorbeeld de Peace Prize voor Trump.
1: Ja. Nou, en dan laten we nog even echt naar het voetbal kijken. Morgen dus Spanje-Argentinië. Messi, 39 is hij al, opnieuw in de finale. Hoe duid je die prestatie, mocht hij opnieuw wereldkampioen worden?
0: Nou, het is ongekend. Pelé, Johan Cruijff en Diego Maradona hebben samen 1 WK gespeeld toen ze boven de 30 waren van Maradona. En toen werd hij meteen voor doping geschorst. Dus dat iemand tot zijn een topvoetballer tot zijn 39ste topvoetballer blijft op het grootste evenement, dat hebben we nog nooit gezien. Dat had, denk ik, Messi zelf ook niet verwacht 4 jaar geleden. Hij dacht, ik ben 35 wereldkampioen, nu is het afgelopen. Ja. Zo liet hij zich ook uit. Dus dat hij al zijn land naar de finale heeft gesleept met 8 doelpunten. Ja, echt. Ik denk dat de discussie over wie de beste aller tijden is, dat nu wel is beslist.
1: Ja, en nou, morgen zit Trump in dat stadion, maar ook Sanchez uit Spanje is natuurlijk aanwezig. Dan wordt voetbal toch ook weer even politiek, want die twee zijn geen vrienden, hè?
0: Nee, Trump heeft Spanje vorige week ook heel erg beledigd, want de NAVO-top, het is het minst favoriete land in Europa. En hij houdt daarentegen heel erg van Argentinië, van de extreemrechtse leider Javier Milei. En de Amerikaanse regering zegt ook dat het prima was dat de Argentijnen een vlag neerlegde waarop ze zeiden, de Malvinas zijn Argentijns na de wedstrijd Argentinië-Engeland. De FIFA moet dat eigenlijk bestraffen volgens eigen reglementen. Maar de VS zegt, nee, vrijheid van meningsuiting, ze mogen zeggen wat ze willen. Ja. Terwijl de Haitianen eerder geen politieke statement op een bench mochten doen. Dus Trump hoopt heel erg dat Argentinië wint.
1: Ja, nou, intussen was een ravage gaande op het veld. 4-0 al voor Engeland. Nog even tot slot, Simon. Wie denk jij dat er morgen gaat winnen in die rookwolken die dan vanuit Canada gaan overwaaien? Publiek zit er dan met mondkapjes, is aangeraden. Heb jij een persoonlijke voorkeur?
0: Ik moet nog een mondkapje kopen voor morgen. Ik hoop op Spanje en ik denk ook dat het Spanje wordt. Maar mijn voorspellingen zitten er heel vaak naast. Maar ik vind Spanje eigenlijk onpasseerbaar en een ontzettend indrukwekkend team. Ze hebben 1 tegendoelpunt gekregen in 7 wedstrijden. Terwijl tegen Argentinië scoren relatief makkelijk is. Maar ja, Messi.
1: Oké. We gaan kijken morgen. Simon Cooper, dank je wel. En heel veel plezier morgen in dat stadion.
0: Dank je wel.
1: Gisteren verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van The Hunting of the Snark van Alice in Wonderland schrijver Lewis Carroll. De klopjacht op de sneer heet het in Nederlands. Het is 1 lang absurdistisch gedicht met veel zelfverzonnen woorden. Hoe vertaal je zo'n verhaal? Ik ga het vragen aan de vertaler zelf, Robert-Jan Henkes. Goedenavond, Robert-Jan.
2: Goedenavond.
1: Ja, niet iedereen zal het verhaal van de snark of van de sneer, zoals jij hem hebt genoemd, kennen. Als je dat kort moet uitleggen, wat is het voor boek?
2: Het is een bloedstollend verhaal op zoek naar een snark, naar een sneer die misschien wel een boeiem is. Dat moet nog blijken. En daar zijn 10 man zijn daar met een schip op weg. Die toevallig beginnen ze allemaal met een B, een bandenier, een biljartenmarkeur, een beursspeculant, een bever en nog zo wat. En er gebeurt van alles en tegelijkertijd gebeurt er niks.
1: Ja,

0: In een ongelooflijke, meeslepende, ronkende taal. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Zou je voor ons een stukje kunnen voorlezen?
1: Ja, ik prik. En goed, dus dit lijkt me goed. De beenhouwer was een onnozele peer met onder zijn schedelpan één stuks gedachte. Maar omdat die gedachte zich uitte als sneer, was hij welkom. En de belleman lachte. Niet lang echter, want de beenhouwer zei na een week dat hij enkel alleen nog maar bevers kon slachten. Waar de bever aan boord iets pipsjes van keek, wat na zo'n aanzegging was te verwachten. Laat die slager apart gaan, zo stelde hij voor. Maar daarover uitte de belleman dadelijk klachten. Eén schip besturen, dat kon ermee door, maar tot twee tegelijk was hij thans niet bij machten. De bakker dacht voor de bevers plezier aan een steekwerend vest, een soort maliënkolder. Neem liever een levensverzekering, vond de bankier. Hij had hier exact de betreffende folder en tevens, voilà, het betreffende formulier. De verdere reis, als de beenhouwer naderde, keek de bever de andere kant op. En als op het dek de bemanning vergaderde, zocht de bever uit voorzorg de rand op.
0: Dankjewel. Je hebt het boek dus vertaald. Dat lijkt me een enorme uitdaging. Hoe pak je dat aan, zo'n tekst?
1: Beginnen en kijken waar je uitkomt. Dat is net zoals Carol is begonnen. Alleen die begon aan het einde en ik ben aan het begin begonnen. Ik had natuurlijk wel ideeën, maar als je die eerste regels hebt, dan word je meteen een kant uitgestuurd die je dan maar moet volgen.
0: Ja, dat
1: is. Het is een ongelooflijk gepuzzel, maar ik heb daar een beetje ervaring mee met gedichten, met rijmende en lopende metrische gedichten vertalen. Dus dan valt het allemaal nogal mee.
0: En die titel, De Snark, hoe kwam je op het woord sneer?
1: Ja, ik wil het niet als snark laten staan. Ik wil er ook geen slaai van maken. Want er wordt wel gezegd dat een snark een portmanteauwoord is tussen shark of sneeuw. Shark en snake, ja. Of sneeuw. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat heeft Carol ook wel eens gezegd. Maar hij wilde niet dat die snark werd afgebeeld, omdat iedereen zijn eigen voorstelling van moest maken. En dan is het dan natuurlijk, als je dan zegt, het is een kruising tussen een slakkige haai of een slangige haai, dan is dat een beetje sturend. En een sneer, dat is een snark bestond in de Fort Carol ook al. Dat heeft hij zelf niet uitgevonden. Dat betekent iets van snurken en aanmerkingen maken, bekritiseren en zo. En narky is een beetje pissig en geïrriteerd. Dus ik vond sneer dan wel in die betekeniswolk passen.
0: Ja, en dus sneer, dat was een woord dat al bestond, maar dat geeft hier een heel andere betekenis. Maar er komt
1: nu is het een beest.
0: Nu is het een monster. Er komt een hele trits aan niet bestaande woorden en namen voorbij in je boek. Zoals ik noemde maar een paar: klooian, knurft, frituursma, reefknuttel, wintergroen. Hoeveel vrijheid heb je dan als vertaler in het verzinnen van totaal nieuwe Nederlandse woorden?
1: Ja, je hebt alle vrijheid. Ik vond dat hier wel kon en hier wel nodig was om de bakker, die eigenlijk alles wordt genoemd behalve bakker, om daar de lezer een keuze uit te geven wat hij nou precies het leukste vond. Carol is in dit geval heel erg zuinig geweest. Hij heeft maar 2 of 3 verschillende namen. Maar ik heb hier uitgepakt en omdat ik vond dat de juiste sfeer gaf. Dat doe je er toch eigenlijk allemaal voor, dat vertalen. Dat je de juiste sfeer en de juiste toon vangt. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, want sfeer, toon is belangrijk. Ritme, de muziek ervan. Het boek wordt ook vaak omschreven als nonsenspoëzie, omdat het niet altijd helemaal echt goed te volgen is. Is dat een passende term, vind jij?
1: Ja, ik heb een beetje moeite met het begrip nonsens. Ik begrijp het eigenlijk niet, want ik bedoel, wat is er eigenlijk zo onzinnig aan? Voor mij is het een heel spannend verhaal. En een heleboel dingen die voorzinnig doorgaan, die vind ik dan weer totaal onzinnig. En veel dingen die voor onzinnig doorgaan, daar zit eigenlijk best wel wat in. Carol was niet gek en dat was een wiskundige en die legde overal wel wat in. Dubbele bodems, driedubbele bodems. Dus om het nou. Ja, en nonsens is ook, als je iets nonsenspoëzie noemt, dan heb je het idee van, oh, er is een schrijver die is lekker eens even nonsens uit de hoek komt. Dat is niet de insteek en de inzet van een gedicht moet altijd heel ernstig zijn, denk ik. Of er moet een ernstig inzet. En dan mag je zo'n flauwekul maken wat je wil. Maar de inzet is ernstig. En dat is bij Carol zeker het geval.
0: Ja, dat is ook natuurlijk bij Alice in Wonderland aan de hand. Jij zegt hij is een wiskundige. Hij was ook een logicus. Voel je dat ook in zijn teksten? Dat wiskundige, dat hele lineaire?
1: Nou, dat wiskundige lineair is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hij is heel goed in logische puzzels en in onbestaanbare dingen verzinnen. En lezers op het verkeerde been zetten en een beetje gek maken en met een kluitje in het riet sturen. Dat doet hij niet alleen in Alice in Wonderland, maar het heel erg goed werkt. Omdat hij daarmee zijn muzes en zijn publiek Alice, de echte Alice Liddell, heel erg fijn kon plagen en op de kast jagen. Maar hier doet hij hetzelfde. Maar hij is vooral zichzelf en de lezer vooral op de kast aan het jagen. En met een kluitje in het riet aan het sturen in de Hunting of the Snark. Ja. Dat is heel knap.
0: Ja, nee, dus die vreemdheid, het uitzinnig fantasierijke, dat lijkt dus inderdaad alles behalve wiskundig. Maar je zegt, er zit ook altijd ernst in. Hè? Wat lees jij hier in de woorden van Lewis Carroll als het gaat over de snark?
1: Ja, dat is, hij heeft het verhaal heel erg raar geschreven. Hij is begonnen met het einde, de laatste regel. Die heeft hij verzonnen op een wandeling, vertelde hij zelf ook al. In Guildford, waar zijn familie woonde, was hij op een heuvel aan het wandelen. En toen kwam van bovenaf, zoals dichters altijd natuurlijk van bovenaf doorgegeven krijgen, kwam de regel: For the snark was a boojum, you see. En toen dacht hij, daar moet ik een gedicht van maken. Dat is zijn inzet. Hij moest dus helemaal verzinnen, hoe kom ik met die boojum die een snark is? Hoe moet ik met een snark die een boojum is? Wat betekent dat? En toen moest hij dat hele verhaal verzinnen. Van A, Z had hij, maar van A tot en met I moest hij het nog verzinnen. En dat heeft hij wist het eigenlijk niet precies. Het was een soort raadselachtige boodschap. En in die boodschap is ook door snarkologen al een heleboel gelezen. Er wordt zelfs het onzekerheidsprincipe van Heisenberg wordt erbij gehaald. Dat Carroll daarmee een voorloper was om dat uit te vinden. Omdat het is een snark en een bootje, maar je kan niet weten. Je kan tegelijkertijd niet weten of het is. Het is op het moment dat je het weet, dan kan je dat niet meer zeggen.
0: Ja, en
1: ik snap het ook allemaal niet zo goed hoor.
0: Nee, maar je zegt snarkologen, dat veronderstelt dat er een heel gezelschap is van mannen die zich over deze tekst buigen, die een soort van exegese doen.
1: En vrouwen hoor, vrouwen.
0: Vrouwen, sorry, natuurlijk ook.
1: Ja, ja, ja, ja. Oh ja, er zijn ontzettend veel theorieën over wat er nou precies allemaal gebeurt. Ik heb een tijdschrift, de Snarkologist. Dat is een bloeiend tijdschrift waarin elk half jaar een keur aan hele intelligente mensen hun licht laat schijnen over wat er allemaal gebeurt en wat we erachter moeten zoeken. Hoe die het geschreven heeft en hoe die het niet geschreven heeft. Er worden ook illustratoren aan het woord gelaten en ook vertalers ook. Want elke vertaling is uiteindelijk ook een interpretatie.
0: Ja.
1: En een belangrijke interpretatie eigenlijk wel, want de vertalers lezen altijd heel nauwkeurig en die komen vaak met dingen op de proppen die native readers eigenlijk ontgaan zijn.
0: Ja, en vertalers, lezen die ook vertalers? Want heb jij je ook moeten verhouden tot, het moet heel kort zijn, tot alle eerdere vertalingen? Is dit echt anders?
1: Ja, het Lewis Carroll Genootschap, op 26 september hebben ze een landdag. En die hebben mij alle bestaande, 9 bestaande vertalingen doen toekomen. Die heb ik allemaal gelezen. Okay. Allemaal gelezen, ja.
0: Nou, wij gaan die voor jou lezen. Dankjewel, Robert-Jan Henkes. Nou, dit was het Oog voor vandaag. Zometeen de Ongelooflijke Radio. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Wij gaan naar Spanje emigreren omdat we dit land zo scheidziek zijn.
3: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
4: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
5: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
3: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
6: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
3: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: NPO Radio.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.